0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De onlangs overleden zanger-gitarist van de Monkees, Michael Nesmith, loopt vandaag zijn rode draad door het programma. En Michael Nesmith produceerde ook videoclips. Eerst bij zijn eigen nummers en vervolgens ook voor andere bands. Het leverde hem een eigen tv-show op, Popclips, bij de zender Nickelodeon. Hij verkocht het programma voor veel geld aan Time Warner, waardoor het ook werd uitgezonden bij MTV. Michael Nesmith, Mama Nantucket.

Michael Nesmith, Mama Nantucket. Voor alle duidelijkheid, dit nummer gaat niet over menstruatie. Alice Cooper probeert uit te leggen dat vrouwen bloeden vanuit hun hart. Hij schreef het nummer samen met zijn gitarist Dick Wagner. En het nummer werd opgenomen in de studio van Mickey Dolenz van de Monkees. Wat is de wereld toch klein? Alice Cooper, Only Women Bleed.

Alice Cooper, Only Women Bleed. Michael Nesmith kreeg een eigen tv-show bij NBC, Elephant Parts, met stand-up comedians en komieken. De tv-sterren Jay Leno, Jerry Seinfeld en Whoopi Goldberg begonnen bij zijn tv-show, Michael Nesmith, She Thinks I Still Care.

Michael Nesmith, She Thinks I Still Care. Finn Lizzy maakte het album Nightlife met gitarist Gary Moore en zanger basgitarist Phil Lynott. Er verschenen covers van Bobby Tench, Kurt Smith van Tears for Fears en het werd een hit voor Sade in Amerika en Japan. Finn Lizzy, Still in Love with You.

Thin Lizzy, Still in Love with You. Het nummer werd gecoverd door El Martino, Andy Williams, Frank Ifield, de Hamilton Country Bluegrass Band en The Breeders. En het werd een top 10 hit in Amerika, terwijl Michael Nesmith helemaal geen hitartiest was. Hij was een echte albumartiest. Hij maakte ook 36 soloalbums. Michael Nesmith, Joanne.

0: Michael Nesmith, Joanne. Dream Theater uit Boston. Dat is een band die begon als schoolband op het Berklee College of Music. Ze hebben intussen 15 albums gemaakt en ze zijn met de derde zanger bezig. Want naar Charlie Dominici en Chris Collins is sinds 1991 James LaBrie de zanger van Dream Theater. The spirit carries on.
1: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short.

Dream Theater, The Spirit Carries On. Michael Nesmith was een veelzijdig man. Hij dook in Hollywood in de filmindustrie en hij werd executive producer van de films Repo Man met Harry Dean Stanton, Tapeheads met John Cusack en Timesider met Fred Ward en Lyle Swan. En tussen de bedrijven door bleef hij gewoon nieuwe nummers schrijven en albums opnemen. Michael Nesmith, Rio.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Raise the Roof van Robert Plant en Alison Krauss is het album van deze week. En het album was een statusobject en alle topmuzikanten werden daarom van stal gehaald. David Hidalgo, Buddy Miller, T-Bone Burnett, Bill Frisell, Stuart Duncan en Lucinda Williams. Robert Plant en Alison Krauss, Searching for My Love.

Robert Plant en Alison Krauss, Searching for My Love. Op latere leeftijd werd Michael Nesmith ook nog auteur. Hij schreef het script voor de film The Adventure of Lyle Swan en een hele serie boeken. Michael Nesmith, Light.

Michael Nesmith, Light. De Tubes kwamen uit San Francisco, maar de band bestond uit bandleden van twee bands uit Phoenix, Arizona, van The Beans en van de Red, White en Blues Band. En de Tubes toerden meteen als voorprogramma met Led Zeppelin door Amerika. Later speelden ze nog met Dolly Parton, Frank Zappa, Peter Gabriel, David Bowie en Todd Rundgren. Dit was een hit in Amerika, Engeland en Australië. De Tubes, Don't Want to Wait Anymore.

The Tubes, Don't Want To Wait Anymore. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Melendorp coördineerde de playlist. En in de jaren 90 was Michael Nesmith president van de Gion Foundation. Een denktank met intellectuelen met allerlei specialismes. Hij was ook nog jaren vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van het American Film Institute. Michael Nesmith, Moon Over the Rio Grande.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee... Twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings. In 1993, toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want eben vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Lekker de gezellige traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn zevende of zijn achtste cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus hij heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Hat Moan.

Ja, Heavy Blues kun je wel zeggen van Simon Kinney Lewis. Het nummer van Don Nix. Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draaide cd van Robbie Ray. De cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22 Blues.

De 2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leeft heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Is dus even keer één recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

De eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de cd Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Roughhousing, dat was zijn eerste cd of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een autowasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas, een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen, een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief en nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Hij stond onder de Americana-muzici, was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993... een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmeulen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zoon verloor hij op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk te plekken door te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Half Blues Must Rock Tramp on Your Street. Hello.

Dat waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de lessen die hij hoorde uit 2008 van de cd Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man, ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin, opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers, Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks, eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Dimers Like Me.

compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in begon ik eerder nu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mocht alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgekomen is. Nou, ze was jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de cd Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die maakte hem trouwens zeer welvarend, want het leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker, die allebei de vorige maand helaas overleden zijn. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, een cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Stevie Winwood, de destijds 17-jarige zanger van de Spencer Davis Groep, loopt vandaag zijn rode draad door het programma. En Spencer Davis die was wat ouder dan de gebroeders Stevie en Muff Winwood. Hij kwam uit Swansea, hij had al in Londen gewoond. Hij was een man van de wereld. Hij kon alle nummers spelen van Lonnie Donegan, Late Belly en Big Bill Broomsey. En dat was heerlijk voor de gebroeders Winwood. De Spencer Davis Groep. Please do something.

De Spencer Davis Group, Please Do Something. De Amerikaanse Drifters namen het nummer in 1961 op en het werd gecoverd door de Engelse bands The Crying Shames, Zoot Money en Wayne Fontana en de Mindbenders. En in Amerika verscheen er een mooie versie van Aaron Neville. The Drifters, Please Stay.

The Drifters, Please Stay. Spencer Davis kwam in 1960 vanuit Londen naar Birmingham om daar aan de universiteit Duits te studeren. En toen vormde hij al een duo met de zangeres Christine Perfect, die we later terug zouden zien bij Chicken Shack en Fleetwood Mac. Toen hij de gebroeders Winwood aan het werk had gezien, benaderde hij die twee meteen om een nieuwe band te beginnen. En dat werd de Rhythm and Blues Quartet, de Spencer Davis Groep. Keep on Running.

De Spencer Davis Groep, Keep On Running. In 1960 nam de Amerikaanse zanger Bobby Darin een eigen compositie op. En dat nummer werd 4 jaar later gecoverd door Jerry en de Pacemakers uit Liverpool. En dat was wel een bijzondere band, want de eerste 3 singles van deze Jerry en de Pacemakers werden alle 3 nummer 1 hits in Engeland. How Do You Do, I Like It en You Never Walk Alone. Maar deze cover van Bobby Darin werd geen nummer 1 hit. In Amerika bleef de single op 14 in de hitparade steken en in Engeland kwam hij niet verder dan 15 in de Engelse hitparade. Bobby Darin, I'll Be There.

Bobby Darin, I'll Be There. Island Records zag wel wat in de nieuwe bluesband met de gebroeders Winwood, de Rhythm and Blues Quartet. Maar men vond dat een beetje een truttige naam en daarom werd het de Spencer Davis Groep. Let Me Down Easy.

De Spencer Davis Group, Let Me Down Easy. Het was in 1959 de laatste hit voor de Clovers in Amerika. En 4 jaar later verscheen er een cover op het debuutalbum van The Searchers uit Liverpool. En in Amerika werd het nummer op single uitgebracht. En die single schopte het tot plaats 3 in de Amerikaanse hitparade. The Clovers, Love Potion No. 9.

Clovers, Love Potion No. 9. De Spencer Davis Groep was niet meteen een topband in Engeland. Ze waren eerst nog de begeleidingsband van blueszanger Long John Baldry. Ze toerden met het Amerikaanse duo Ines en Charlie Fox en met bluesgitarist Jimmy Witherspoon. En toen vond producer Mike Vernon het pas tijd om de band naar de Decca Studios in West Hampshire in Londen te halen. De Spencer Davis Groep, Somebody Help Me.

Ze bent Sir Davis Hope, Somebody Help Me. In 1957 nam Gene Vincent een bijna klassiek nummer op van Rodgers en Hammerstein. Dat was uit de musical Carousel. En in 1965 werd dat gecoverd door Jerry and the Pacemakers. En toen werd het plotseling een wereldhit. En ik heb het idee dat ook Lee Towers het een keer opgenomen heeft. Gene Vincent, You Never Walk Alone.

Gene Vincent, You Never Walk Alone. Er was weinig concurrentie in Birmingham voor de Spencer Davis groep. Men had daar vooral beatbands. Alleen de Moody Blues met zanger Danny Lane destijds nog speelde blues. De Spencer Davis groep. Nobody knows you when you're down and out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Human van Waylon is het album van deze week. En na dit country-album duikt Waylon in de blues. Want in juni staat hij op het bluesfestival in Gollo met de originele Blizzards op vrijdagavond samen met Peter Frampton en Beth Hart. Waylon, Just a Dream.

Waylon, Just a Dream. Chuck Berry had in 1959 een top 20 hit in Amerika met het nummer. En de cover van Dave Berry werd een top 20 hit in Engeland. En later werd het ook nog gecoverd door de Beatles, de Animals en de Hollies in Engeland. Chuck Berry, Memphis, Tennessee.

Chuck Berry, Memphis, Tennessee. De Spencer Davis Groep onderscheidde zich in Engeland. En dat was de verdienste van Stevie Winwood, want hij was een extreem goede zanger. En zo waren er nog een paar bands in Engeland met hele goede zangers. Them, met Van Morrison. The Animals, met Eric Burdon. The Moody Blues, met Danny Lane. Manfred Mann, met Paul Jones. En The Rebel Rousers, met Cliff Bennett. De Spencer Davis Groep. When I Come Home.

De Spencer Davis Groep, When I Come Home. Het was in 1957 een grote hit voor de Amerikaanse band The Rays. Later werd het gecoverd door de Diamonds in Canada. En in 1965 werd het gecoverd door Herman's Hermits uit Manchester. En toen was het een wereldhit. Het nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade en 5 in de Amerikaanse hitparade. The Rays, Silhouettes. The Rays, Silhouettes.

The Race, Silhouettes. De Spencer Davis Groep was waanzinnig populair in Duitsland. De band trad meer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op dan in Engeland. En het album Autumn 66 werd dan ook een bestseller in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De Spencer Davis Groep, You Must Believe Me.

De Spencer Davis Group, You Must Believe Me. Morris Williams en de Zodiacs hadden in 1961 een nummer 1 hit met het nummer in Amerika. En 2 jaar later was het de eerste grote hit voor de Hollies in Manchester met Alan Clark en Graham Nash. Morris Williams en de Zodiacs, Stay.

Morris Williams en de Zodiacs, Stay. Stevie Winwood was echt een uniek talent, want hij kon van iedere ballad een bluesnummer maken. Dit nummer kent u in de originele vorm als een wereldhit voor Percy Sledge, de Spencer Davis Groep, When a Man Loves a Woman.

De Spencer Davis Group, When a Man Loves a Woman. Sam Cooke had een wereldhit in 1959. En in 1965 werd dat nummer gecoverd door de Engelse band Hermits Hermits. En die hadden een top 10 hit mee in Engeland en in Amerika. Maar Sam Cooke had in 1986 opnieuw een hele grote hit in Engeland. Maar dat had te maken met het feit dat het nummer gebruikt werd onder een Levi's commercial op de Engelse tv. Sam Cooke, Wonderful World.

Sam Cooke, Wonderful World. Eind 1966 koos het Engelse muziektijdschrift New Musical Express de Spencer Davis Groep tot beste band van Engeland. En Stevie Winwood was erg trots, maar hij had er geen vrede mee. Hij wilde zich verder ontwikkelen. Hij wilde niet langer iedere avond al die oude hits opnieuw spelen. De Spencer Davis Groep, Stevie's Blues.

De Spencer Davis Groep met Stevie's Blues. En de 17-jarige zanger Stevie Winwood, destijds bij de Spencer Davis Groep, liep vandaag als een rode draad door het programma. Hij zou al snel genoeg krijgen van het hits zingen. En later zagen we hem terug bij Traffic, Blind Faith. En hij werd ook nog succesvol als soloartiest. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Chen Romero had in 1959 een hit in Australië. Dat was gek, want het is een Amerikaanse zanger, maar in Amerika was het geen hit, in Australië wel. En in de jaren 60 werd het opgenomen door de Swingin' Blue Jeans uit Liverpool. En die hadden er een wereldhit mee. En vervolgens werd het ook nog opgenomen door de Beatles, Billy Fury, King Size Taylor en Pat Harris. Chen Romero, de Hippie Hippie Shake.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars, bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen wij aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kade van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf en vleugen waren. En we waren even bang dat we in een tornado terechtkomen waren.
3: Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren ook nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Maar het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter heet dus de stad, downtown.
2: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront en dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
2: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon dachten, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcorriveen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden, Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest, maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische P.D. Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd, ook al wat ouderen, Henry Townsend, Big Bert Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond eens even kijken wat er verder nog te doen is hier.
5: Stars are shining bright.

0: charging and mean.
1: Henry Townsend met Leave You Alone. 1998 is dit opnum van de cd The 88 Blues. Oude baas trouwens, zeg.
2: Ja, 90 jaar.
1: Ja, 90 jaar.
2: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder, was uit 1904.
1: Ja, we samen met Cap Moton.
2: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurt, hè? Ja, Henry Townsend.
1: Hij is geboren in Shelby, in Mississippi, dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
2: Ja, typisch way up north, man.
1: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
2: Ja.
1: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben op die zaterdagavond in St. Louis binnen wij ook maar eens even op pad gegaan.
2: Ja, on Broadway was dat.
1: In de brug over.
2: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nou, de St. Louis Cardinals.
1: Ja, want wij zaten in East St. Louis. Ja. Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
2: Ja.
1: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois. Dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
2: Ja, het ligt precies op Trinity.
1: Ja, het ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noemt zo'n uitgaanscentrum toe gehad.
3: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway weer verschillende bluesclubs. En wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. Ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met een mooie entourage. Maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
4: Een beetje een stemmingsorkest?
3: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelt die net zo goed bent en zo.
4: Het is hier wel lekker druk trouwens.
3: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is. En dat mensen, je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgaans. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eindje verderop is een club waar die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is, van het Alligator label. Ja, er is hier, qua blues is hier dan, bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
4: Ja,
3: dat is dan een, hier at the Landing.
4: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent, die kunt
3: Net
4: zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
3: Ja, ik denk dat hier wat beter is dan zelfs.
4: Het is een mooie stad al met al ook dus.
3: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
4: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt daar, hoe heet het, La Clay's Landing.
3: Ja, en je hebt hier dus. Je hebt dus hier South Broadway heb je hier dus. En dat is je hebt hier genoeg muziek dus.
4: Dus je kunt hier best zelf nog op uitgaan wat dat betreft.
3: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier. De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
4: Nou ja, laat maar hem lusten daar.
3: Ja.

0: Dit is de schoonmoeder blues.
1: Ja.
0: De schoonmoeder blues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivieren op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, liep wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nee money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook.
1: Ja,
0: wel,
1: dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zang zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe zaak. Ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wat we even opnemen, dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel gebracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band een heleboel dingen. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: Er stelde heel weinig voor.
1: Heel veel sumie, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan, dan waren gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer. Weet ik veel faciliteiten? 0,0 eigenlijk?
1: Nee, dat is toch echt...
0: Maar ja, dat hoeft toch ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk... Iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want de temperatuur was toch ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Mooi is dat ik ook buiten kan hier. Maar de mensen die staan ook hier buiten onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
3: Het swingt wel lekker aan, mooi. Klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Maar Mojo Working.
2: Ja, van Murray, de Mojo Man Wallace.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. Misschien horen we door nog wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wel, ja.
3: Ja, die kan er maar in oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op Zolderdehoom.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek wordt ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
3: ja, dat is,
2: dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area... 2,5 miljoen, dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kom je bij een andere.
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel. Ja. Ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort dingen.
2: Nee, joh, dat is hier veel te groot. Heb je hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld.
3: Maar nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
3: Ja, ja.
2: Ik heb een regen vol me.
3: Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Nou, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, hij zit, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo, nou, dan zit alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld was. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet wel hem opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die zijn gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk, daar rij,
3: ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, hem kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja, en dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder, we hadden de auto nog een die verderop staan.
2: Ja, mensen in zo'n grote stad kun je gewoon verdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan ze rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Dan zie je altijd de kerk en dan weer die hel die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonnie Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk je 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde Oes nog even tegen de gevaren van het centenstappen in de slotmachine. In
0: de casino's
1: in
0: en
1: in
0: zo.
1: In de automaat, de casino's en tegen de Tumbling Dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen, daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
0: Op de Mississippi door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van All Set op die riverboat. Dat zie je in die films ook altijd. Hè?
0: Een soort boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat hadden ze in Amerikaanse eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja.
0: Het hele oude gedeelte wat aan de rivier ligt. Ja, waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Zo. Die eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway waren de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen aan het leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja, en die landing, dat was een beetje, met oude pakhuizen en zo.
0: Ja.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas,
1: die hele Elm Street beweging.
0: Zag je er in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja.
0: En dat de rand door hem toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee. Ja, en bullen afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En we gingen door ook op zoek naar aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt. Gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar houdt niet achteraan geweest. Maar Scott Joplin, dat was.
1: Ja,
0: want er houdt over dat.
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En. Ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus. Ja. Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En dan is het maar zoeken als je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje. Of het een beetje.
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah. Hello.
5: Hi.
4: Can we come in?
5: Yes.
4: Can we come in?
5: Welcome to the Sky Joplin House.
4: With a mic and a camera, no problem. Sorry. Okay.
5: Welcome. My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, or a national historic landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners. And he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
4: Okay. And how many people are coming over here daily?
5: Daily, I can say it'd be anywhere between two people to 200. It just depends. We have tour groups as well as our random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
4: What kind of area is this here?
5: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here.
6: Oh, yeah, over here.
5: And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. Mm-hmm. As well, which will be a live ragtime and ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after-school programs and other programs for local kids and theater productions.
4: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
5: Scott Joplin... Ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
4: Okay, thank you very much.
5: Thank you.
4: Is dat nou de piano waarop gespeeld is? Denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
1: Ja, in memory.
4: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
1: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er zit een indicator op. Hier zo kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat een knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedaal doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heet die. Hier heet die rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen.
6: Kijk wat erop staat, dat is ook wel.
1: Kijk, een presto, een allegro, als je een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam, dan kun je via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een... Ja, dit is hier ook...
4: Dit werkt met pinnetjes volgens mij.
1: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
4: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
1: Ja, het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
4: Een apparaat, ja.

0: Wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè. En dat, hij was een van de mensen die, ja, die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld en dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles zwart op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer een kleurling die dat ook deed.
1: De bitkoppel mensen met de riek van worden. Zoals Jozef Draaien, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek uitgeverij, dan kreeg je 33% van de BUMA. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor, verder geen kosten, die beurden alleen maar. Er zijn handige mensen met dat.
0: Yeah. Maar het is een mooi gebouw door zo in St. Louis, het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens, ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negen bevolking van dat die... die, ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mensen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam, hoor. Dat valt best wel met. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, daar zit toch meer jive in gewoon.
0: En ook alsof het eerlijker is. Het is geen kunstje of zo.
1: Dat heb ik altijd al gevonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen. Zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze dat beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo bedacht.
1: Ja, het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in de groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark, The Maple Leaf Rag, and became the first African-American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. And that was just the beginning.
1: Yeah. And okay. Ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Op zijn het werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar fruit, Harry.
2: It's warm up there, so be careful.
3: Yeah?
2: You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Kijk, een bed met een eenvoudige spiraal, een oude naaimachine, zoals wij dus thuis nog een. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerij, nog een kwast, zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
3: Zo, een mooie kwast wezen, Harry, een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien ga je hem ook wel een snede naar zien.
1: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, die man, het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Hij was toch een raar. Hij heeft rondgezworven.

0: Dat was hij vrij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
1: Maar hoe zie je, in welke zin is dat vreemd?
0: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk, door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar.
1: Maar zit er wat overeenkomst in met W.C. Handy?
0: Nou ja, ik denk dat, ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
1: Ja.
0: Die heeft de stukken, ze hebben allebei hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
1: Precies.
0: Weet je wel? Ja. Of het nou precies hoe gaan is of niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
1: Nou,
0: naar
1: beneden.
2: I sing here.
0: Oh, yeah?
2: Ragtime and sometimes a little blues.
0: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
0: Yeah. Yeah.
2: Okay.
0: Yeah, oh, come on.
2: Is he still?
0: yeah, okay.
2: A little nervousness here.
0: Yeah.
2: Okay. Are you ready? Okay.

0: Yeah. We got to have color for that. Yeah.
1: Thank you.
2: Thank you very much. Thank you very much.
1: You're welcome. Thank you so much for coming by.
2: Ja, dat is toch altijd weer het leuke, de onverwachte ontmoetingen.
3: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Het is mooi.
2: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
4: Ja, ik...
2: Zonder poel haar, bedoel.
4: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
2: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
4: Nee.
2: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens hier bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sonny Len Slim, denk ik.
4: Ja, het staat hier... Sonny Len Slim, 1970 geboren.
2: 1995 overleden.
4: Die is oud geworden.
2: Die is heel oud geworden, ja.
4: Ja. Otis Spann, dat is de tweede.
2: Daar heeft denk ik wel langs met de
4: spelen. Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was, maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
2: Ja.
4: Maar hij was wel protégé van Murray en Pine Top Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
2: Ja. Ja, die maakt zelfs nog cd. We lossen straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Muddy Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sonny Len Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sonny Len Slim, dat zal hij wel mooi aan eens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sonny Len Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Horton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja,
0: die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? Matjes of zo?
0: Ja, ik kan het, weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zoiets?
0: Ja, ja. Nou, dat
1: ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Zat op straat te speelden. Ja. Dus mensen werden schoenen poetsen.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1998, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opgedragen heeft van de vorige pianist die we net noemen aan Sonny Len Slim. Song for Sonny Len Slim.

0: Now I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pine Top Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pine Top Perkins trouwens die met Muddy is speelde van 1969 tot 1980. Hè. Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van ja. Samenstelling. Hebben de gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid steeg en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig nalezen in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als The Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en we bent die trein binnen we in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar in
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden. Waar winkels in zaten. Dat hadden ze heel mooi gedaan.
1: Union Station was dat. Ja. En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis. Weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange
2: trein. Dat hield maar niet op.
1: Ja.
2: Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones Museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich ook over dat waren.
1: En daar ben ik Amerikaan gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je weer.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eddie Boyd, de componist van Five Long Years, verbleef enige tijd in Gollo bij QB and the Blizzards. En de band maakte zelfs ook nog een album met hem. En dit is een compositie van Eddie Boyd, QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. Muddy Waters begonnen de Duke Jones van Clarksdale in Mississippi en toen verhuisde hij naar Chicago, want daar kon hij een baan krijgen in een papierfabriek. Daarnaast was hij straatmuzikant in Maxwell Street en Big Bill Brunsey en Eddie Boyd hielpen hem een beetje op weg in de lokale blues scene. In 1983 overleed hij op 68-jarige leeftijd als een blueslegende. Muddy Waters, My Home is in the Delta.

Muddy Waters, My Home is in the Delta. Alexis Corner vroeg de 19-jarige Mick Jagger uit Dartford of hij zanger wilde worden van zijn band Blues Incorporated. Maar Mick Jagger sloot zich aan bij twee gitaristen, Keith Richards en Dick Taylor, die later verder zou gaan met The Pretty Things. Dit is een nummer van Mississippi Fred McDowell, The Rolling Stones, You Gotta Move.

0: The Rolling Stones, You Gotta Move. John Koerner, Dave Ray en Tony Glover studeerden samen aan de University of Minnesota en ze namen een album op met nummers van Lead Belly, Muddy Waters en Blind Lemon Jefferson. En de platenmaatschappij had er waarschijnlijk niet zoveel vertrouwen in, want er werden slechts 300 LP's geperst. Koerner, Ray en Glover, Lining Track.
1: Oh boy, is you right? Don't go and write. All I

Gurner, Ray en Glover, lining track. Kevin Moore uit Los Angeles profileert zich sinds 1980 als singer-songwriter van blues. Hij werkte met regisseur Martin Scorsese aan een tv-serie over de blues en hij componeerde de muziek voor de tv-serie Memphis Beat, Cap Moe, Love in Vain.

Cap Mole, Love in Vain. Mississippi Fred McDowell speelde voor Fooie in de kroegen van Memphis, maar in 1964 stond hij op het Newport Festival en dat leverde hem een platencontract op. En daarna toerde hij door Europa met het American Folk Blues Festival. Mississippi Fred McDowell, 61 Highway.

Mississippi Fred McDowell, 61 Highway. Op zijn 18e was Rory Gallagher al de frontman van de band Taste. En in 1971 verscheen zijn eerste soloalbum. En dat jaar werd hij gekozen als Best British Guitar Player voor Eric Clapton. In 1995 begaf zijn lever het in verband met zijn overtollige gebruik van drank en drugs. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Son House uit Mississippi bouwde een goede reputatie op als live-artiest in de Delta, maar hij trok naar New York en daar had hij het geluk dat Al Wilson van Canned Heat nummers van hem begon op te nemen en dat betekende geld. In de jaren 70 vestigde hij zich in Detroit. Daar bleef hij zijn leven lang wonen en daar overleed hij op 86-jarige leeftijd. Son House, Empire State Express.

Son House, Empire State Express. Johnny Winter uit Texas begon in Beaumont voor $50 per week in kroegen te spelen. En een paar jaar later verdiende hij al overal $10,000 per avond. Hij werd de producer van Muddy Waters, maar hij overleed aan de gevolgen van zijn heroïneverslaving in een hotel in Zwitserland. Johnny Winter, I love everybody.

yeah, dude.

Johnny Winter, I Love Everybody. Mick Jagger bedankte voor de eer om zanger te worden van Blues Incorporated. En daarom haalde bandleider Alexis Corner Long John Baldry binnen als zanger. Evenals Jack Bruce, Paul Jones en Ginger Baker. Alexis Corner, Rain is such a lonesome sound.

Alexis Corner and Blues Incorporated met Rain is Such a Lonesome Sound. Robert Cray uit Georgia begon als coverbandje van Quicksilver Messenger Service en Bloodwind Pig. En in 1980 verscheen zijn eerste bluesalbum. En hij wordt tegenwoordig zeer serieus genomen als gitarist, want hij nam deel aan Eric Clapton's Crossroads Festival, waar louter topgitaristen optraden. Robert Cray, I Wonder.

Robert Cray, I Wonder. Slim Harpo uit Louisiana had een bijnaam, King of the Swamp Blues. Hij trok nooit naar Chicago of Detroit. Hij bleef Baton Rouge altijd trouw. En dit nummer werd al snel gecoverd door de Rolling Stones. Slim Harpo, I'm a King.

Slim Harpo, I'm a King Bee. Stevie Ray Vaughan begon in Austin in de band van Mark Benno. In 1983 verscheen zijn debuutalbum Texas Flood en in 1990 nam hij deel aan een jam session met Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Gray en zijn broer

Stevie Ray Vaughan, Dirty Pool. Robert Higginbottom uit Springfield, Ohio, speelde in jazzbands en had een eigen bluesband, de Dusters. Maar hij ging solo verder als Tommy Tucker en hij leverde meteen een internationale hit af. En in 1982 overleed hij tijdens een verbouwing aan zijn huis. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, High Heel Sneakers. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Robin Ford uit Californië had met zijn broers de Ford Blues Band. Hij was gitarist bij Charlie Musselwhite, Jimmy Witherspoon, de Jello Jackets, de Tom Scott Band, Joni Mitchell en Miles Davis. En dit komt van zijn album Handful of Blues. Robin Ford, When I Leave Home.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer, veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuby and the Blizzards van de CD Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Bluesman Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze bluesband, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène scene. Vooral bestaande uit Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch op een nummer. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides of the Blues.

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is in Zuid-Frankrijk terecht te komen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Headed South. Nee, is de D van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op. Als alles deugt hier trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in dat geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van A.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van A.G. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samenschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, noem ze allemaal maar op. Hij is niet oud geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik. Dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, met het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik, bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018, zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje liep door Bernd Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer aan de prijs als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormt. Tiet, lang ben ze een beetje u de running geweest, zeg maar ze hebben de draad weer opgepakt. Met de nieuwe cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

Curse of Lono. Trouwens, neem nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertolsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu uitgekomen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want dat gaat over een boete die je kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven, je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van Cuby and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is met allemaal opnames uit de periode van 2001 tot 2011. Duur Eddie Rozen keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opknapt van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door Cuby and the Blizzards opgenomen is op de LP Trippin' Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Furt. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues. Nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Cardigans, dat is een band uit Zweden met zangeres Nina Persson. Ze hebben al 15 hits en dit komt van het album Long Gone Before Daylight. Het is een compositie van Nina Persson, de Cardigans. Communication.

The Cardigans, Communication. Girl Wolf, dat is een singer-songwriter uit Cork in Ierland. Hij maakte 7 albums voor zijn eigen label Raggedy Records. En hij treedt ook nog op met zijn eigen band The New Skylarks. Girl Wolf, as deep as the ocean.

The wolf as deep as the ocean. Amos Lee uit Philadelphia, dat is een echte voorprogramma-artiest. Hij stond al in het voorprogramma van Bob Dylan, Elvis Costello, Paul Simon, Merle Haggard, de Zac Brown Band, David Gray en B.B. King. En hij werd ontdekt tijdens het voorprogramma van Norah Jones, maar dat leverde hem wel een contract op bij Blue Note Records. Amos Lee, give it up.

Amos Lee, Give It Up. Alison Krauss, dat is een bluegrass en country zangeres uit Illinois. Als meisje van 14 jaar had ze al een contract bij Rondo Records. En sinds 1985 werkt ze samen met de band Union Station. Ze maakt ook nog twee prachtige albums met Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin. Alison Krauss, Goodbye Is All We Have.

Alison Krauss, Goodbye Is All We Have. Damien Dempsey uit Dublin zingt in zijn authentieke Ierse workingman's accent. Zijn debuutsingle Dublin Town werd meteen een grote hit en vervolgens regelde producer John Reynolds voor zijn eerste album Brian Eno als gitarist en Sinéad O'Connor als achtergrondzangeres. Damien Dempsey, Apple of My Eye.

Damien Dempsey, Apple of My Eye. Zangeres Sinéad O'Connor overleed in 2023 in Londen. Ze werd 56 jaar. Ze had in 18 landen een nummer 1 hit met haar single Nothing Compares to You. Sinéad O'Connor, Paddy's Lament.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lucinda Williams sings The Beatles is het album van deze week. En in 2020 werd Lucinda Williams thuis in Nashville getroffen door een hersenbloeding. Een jaar later keerde ze terug in een tour door Amerika met Jason Isbell. Lucinda Williams, with a little help from my friends.

Lucinda Williams, With a Little Help from My Friends. Michael Martin Murphy, dat is een progressieve countryzanger uit Dallas. En zijn album Blue Sky, Night Thunder nam hij op met muzikanten van de Nitty Gritty Dirt Band. Dit nummer werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika. Michael Martin Murphy, Wildfire.

Michael Martin Murphy, Wildfire. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. En dit komt van haar album Somewhere in the Stars. Het nummer werd geproduceerd door haar toenmalige echtgenoot Rodney Crowell. Het eindigde 8 in Amerika en 14 in Canada. Roseanne Cash, I Wonder.

Roseanne Cash, I Wonder. Het komt van het album Across the Borderline van Willie Nelson. En hij volgde vanuit Mississippi de rivier over het slagveld van de Civil War. En hij was op weg naar Graceland in Tennessee. Willie Nelson, Graceland. MUZIEK

Willie Nelson, Graceland. Het is een nummer van singer-songwriter Fred Neil, die vanuit Florida naar New York kwam om op te treden in het clubcircuit van Greenwich Village. En zijn nummer werd 315 keer gecoverd. Onder meer door Dion, Neil Diamond, Emmylou Harris, Stevie Wonder, Willie Nelson, Stephen Stills, Piet Veerman, Anita Meijer, Crosby, Stills en Nash en Crowded House. Maar het was alleen een hit voor Nielsen, Everybody's Talkin'.

Nielsen, Everybody's Talking. Kevin Moore uit Los Angeles begon als drummer in lokale bands. Op 21-jarige leeftijd maakte hij deel uit van de band van John Creeds, een bandlid van Jefferson Airplane. Later speelde hij nog bij Albert Collins en Big Joe Turner. En in 1994 ging hij als soloartiest verder. Cap Mo, She Just Wants to Dance.

Cat Mo, She Just Wants to Dance. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Van Morrison nam in New York met producer Burt Burns zijn eerste solo-single op. En het nummer eindigde 10 in Amerika, 13 in Canada en 60 in Engeland. En dit is niet de single-versie, dit is een afgekeurd nummer, want hij zong het 22 keer in de studio voor hij pas tevreden was. Van Morrison, Brown Eyed Girl.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C plus B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door product vanmiddag met Dobby, hele mooie muziek. En het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60e jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60e jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont.
0: Ja.
1: En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een assortiment gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amotterbos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
0: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
1: Nee. Eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
0: Dus, ja, ja.
1: Omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
0: Ja.
1: En de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
0: Nee. Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
1: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak... Zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden. Heel vaak bleken optredens te missen, omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
0: Ja.
1: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja.
1: En zo is het begonnen. En nou ja, toen wat Harry voorstelde, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
0: Ja.
1: En uiteindelijk vond hij het toch goed.
0: En toen is ook het blaadje ontstaan.
1: Ja, dat was september 1982.
0: Oké, praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
1: Ja.
0: Dit is en blijft een muziekprogramma.
1: Ja.
0: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
1: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
0: Mm-hmm.
1: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
0: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja. Ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. jij was degene die het blaadje volschreef?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja. Ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat sowieso wel, ja.
0: Ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En ja, bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, was natuurlijk, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin 80 jaren niet.
1: Nee, nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten, of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen hoor.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus ja, studio's en ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat. Ja. Toen is dat dit programma begonnen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Later. En dan bleef Henk ook wel eens slapen en Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd dat het niet goed met hem ging, had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen. Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, hè, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
0: Ja, aan Henk.
1: Aan Henk, dat ik die mis.
0: Angel of Mine.

0: Angel of Mine van Ainsley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C+B Sepoy, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn Cuby en de Blizzards periode, ja. met de echte Cuby muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer Cuby and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat Cuby and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de wedergeboren van Cuby and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode en over jouw rol bij het Cuby and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, zou ik bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom dat nummer? Is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. Henny, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, ja. Henk en jij zijn de drijvende krachten achter C+B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Dan komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk, Henk A. Van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Ja, oktober 96.
0: De heroprichting van QB and the Blizzards.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En... ja, wij waren geen zakelijke partij en dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten en nou ja, dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, zo ging ik, daar heb ik geen zin in. Hmm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt. Hè?
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: En de formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer QB and the Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C+B Support bleef wel bestaan.
1: Ja. Dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was het van, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje mijn geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Ja.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. En ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En ja, dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamer verboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En nou ja, zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag. Want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen. Absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelde je eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamerafdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ze troffen elkaar daar weer. En wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Ja, Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo, tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens, dat is hier op de tentoonstelling te zien. Hè?
1: Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor een minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En, soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij ook betrokken bent bij het Cuban the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Want daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal. Maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En toen zei Tiem, joh, ga naar Grollo. Hè? En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver om ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
0: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen.
1: Ja.
0: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. Ja. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
1: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
0: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
1: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum, maar ook nog steeds voor Harry zelf.
0: Ja.
1: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belde. Hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt. En uiteindelijk in vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt.

0: anthem voor de blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp, ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nou een, nou, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: we kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En

0: Laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
1: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo, ja. 3 en 4 juni. Ja. Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
0: Dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
1: Ja, precies.
0: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival. Ja. Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
1: Het lukt jou altijd weer.
0: Gelukkig wel.
1: Hartstikke
0: ja,
1: goed.
0: Maar dankzij al die mensen.
1: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
0: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
1: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
0: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel cd's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Gospelzangeres Ella Washington wilde het eens een keertje proberen in de wat commerciëlere soul, maar al haar singles flopten. Deze single ook, en 2 jaar later had Candy Staten met ditzelfde nummer een top 10 hit in Amerika. En dat was een reden voor Ella Washington om teleurgesteld terug te keren naar de gospel. Ella Washington, He Called Me Baby.

Ella Washington, He Called Me Baby. Joe Simon werd ontdekt in een gospelkoor in Louisiana. Hij kreeg een platencontract in Nashville en daar scoorde hij aan de lopende band grote hits, maar hij heeft zich nooit echt prettig gevoeld in die commerciële muziekwereld. En uiteindelijk werd hij predikant in Chicago. Joe Simon, Choking Kind.

Joe Simon, Chokin' Kind. Bobby Powell, dat was een ster in Louisiana. Hij trad avond aan avond op in het clubcircuit in Baton Rouge en New Orleans. En buiten Louisiana kende niemand hem. En dat is helaas voor hem altijd zo gebleven. Bobby Powell, Your Cheatin' Heart.

Bobby Powell, Your Cheatin' Heart. Arthur Alexander had een hele serie grote hits in Amerika, maar hij belandde in de goot en verdiende de kost als buschauffeur op zo'n gele schoolbus. En er werd gewerkt aan een grootse comeback voor hem. En hij nam net voor zijn dood Lonely Just Like Me op, een prachtig album. Maar die comeback is er dus nooit gekomen, want hij overleed geheel onverwachts. Arthur Alexander, Love Where Lives Begin.

Arthur Alexander, Love's Where Life Begins. Candy Staten uit Alabama was al een succesvolle soulzangeres, maar nadat Ray Charles de brutaliteit had om als zwarte artiest country nummers op te gaan nemen, wilde zij dat ook een keer proberen. En het werd een groot succes, want dit was haar grootste hit. Candy Staten, Stand By Your Man.

Candy Staten, Stand By Your Man. Betty Lovett uit Michigan had al een hele serie hits gehad bij Atlantic Records, maar ze zat even zonder geschikte nummers en toen coverde ze een nummer van singer-songwriter Mickey Newbury en met het nummer had Kenny Rogers al een grote hit gehad. Betty Lovett, What Condition My Condition Is In.

Betty Lovett, What Condition My Condition Is In. Nashville is al sinds jaar en dag het countrybolwerk in Amerika, maar Nashville bracht ook de blueszanger Roscoe Shelton voort. En deze man die bleef zijn hele carrière fier overeind tussen al die zingende cowboys. Roscoe Shelton, There's a Heartbreak Somewhere.

Roscoe Shelton, There's a Heartbreak Somewhere. Stoney Edwards, dat is een boerenzoon uit Oklahoma. En hij had maar één ambitie, hij wilde een ster worden. En dat lukte hem ook nog, maar in 1981 sloeg het noodlot toe. Hij raakte betrokken bij een schietpartij en in het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij een been moest missen. En dat betekende het einde van zijn carrière. Stoney Edwards, She's My Rock.

Stoney Edwards, She's My Rock. Clarence Catemount Brown was de zoon van een zwarte violist uit Louisiana en hij trad in de voetsporen van zijn vader. Alleen werd hij bluesmuzikant en het unieke aan hem is dat hij altijd wat jazz, country en Cajun in zijn blues stopte. Clarence Catemount Brown, Mama Mamboo.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greatest Hits So Far van de Zac Brown Band. En de Zac Brown Band uit Georgia is de ultieme Americana-band. Want zanger Zac Brown stopt altijd blues, soul en country in zijn muziek, waardoor hij een hele brede doelgroep bereikt. En hij is dan ook een commercieel succes, want zijn platen vliegen als warme broodjes over de toonbank. De Zac Brown Band, Sweet Annie.

De Zac Brown Band, Sweet Annie. Earl Gaines uit Alabama was de zanger van Louis Brooks en de High Toppers, maar hij werd ontdekt door producer en songwriter Ted Jarrett uit Nashville en die man wilde een ster van hem maken. En hij liet hem een klassieker opnemen van Jimmy Davis en Earl Gaines had het nummer nog niet opgenomen of Ray Charles nam het ook op en Ray Charles had er de grote hit mee. Earl Gaines, You Are My Sunshine.

Earl Gaines, You Are My Sunshine. Etta James werd ontdekt door orkestleider Johnny Otis in een nachtclub in San Francisco. En even later was ze al de sterzangeres van Chess Records in Chicago. Maar ze werd helaas haar hele leven gekweld door een heroïneverslaving. En desondanks maakte ze prachtige platen. Etta James, Almost Persuaded.

Etta James, Almost Persuaded. Bobby Womack was de gitarist van Sam Cooke en later van de Valentinos. En vervolgens tekende hij een contract bij producer Chips Moments in de American Studios in Memphis als studiogitarist. En als er dan wat tijd over was, dan nam hij nog wel eens een verrassend nummertje op. Bobby Womack, Bouquet of Roses.

Bobby Womack, Bouquet of Roses. Johnny Adams was een geweldige zanger. Hij werkte in New Orleans altijd samen met pianist Dr. John en met producer en songwriter Alan Toussaint. Maar zijn veelzijdigheid zat hem een beetje in de weg. Hij nam jazz, soul, blues, rock en country op en daardoor bouwde hij nooit een vaste fansite op. Johnny Adams, In a Moment of Weakness.

Johnny Adams in A Moment of Weakness. Barry Swan uit Louisiana had over succes niet te klagen. De een na de andere single werd een grote hit, maar op een of andere manier voelden ze zich niet thuis in dat glamour-wereldje. En op een bepaald moment zetten ze er zomaar een punt achter en werd ze onderwijzeres in Las Vegas. En we hebben nooit meer iets van haar vernomen. Betty Swan, Just Because You Can Be Mine.

that is strong just because you can be mine. Jerry Williams uit Virginia, dat is een beroemde songwriter en producer. En hij is ook succesvol als zanger, maar dan noemt hij zich Swamp Dog. En de man heeft een hele serie prachtige albums op zijn naam staan. En hij ontdekte tijdens een van zijn tours door Amerika een onbekende zanger, Freddie North. En hij zag toekomst in die jongen en hij nam met Freddie North het album Friends op. Freddie North, Don't Take Her, She's All I Got.

Freddie North, Don't Take Her, She's All I Got. Rhythm and Blues Band, Otis Williams en The Charms had twee hele grote hits gehad in Amerika. Hearts of Stone en Ivory Tower. Maar zanger Otis Williams wilde graag een country album opnemen, maar zijn platenmaatschappij zag daar niets in. Hij mocht af en toe achtergrondvocalen verzorgen voor country artiesten, maar hij mocht geen country album maken. En na lang zeuren kreeg hij zijn zin en hij maakte het album Otis Williams and the Midnight Cowboys. En het werd een doorslaand succes. Otis Williams, Shutters and Boards.

Otis Williams, Shudders and Boards. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Bobby Jones uit Louisiana was actief in het clubcircuit in New Orleans, maar uiteindelijk zag hij daar geen toekomst in en hij nam zijn bluesrock Bluesstorm mee naar Las Vegas. En sindsdien speelt hij daarvoor veel geld in de hotels en nachtclubs en dat levert een goed belegde boterham op. Bobby Jones, snap your fingers.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom om weer verder te gaan op onze reis door Amerika naar de verstedelijking van de blues, zou je kunnen zeggen. Chicago binnen wij, vorige week op Maxwell Street en dit keer binnen wij op een straat met een bijna oosters aandoende naam.
3: Ja, de straat heet, of de straat, het is in het centrum, het is een vrij brede straat waar ook een trein op een soort van, een soort van viaduct over de straat heen giet. Of evenwijdig met de straat loopt. En die straat, dat is Wabash. En in Wabash, dat heb je dus een heel mooi, als je er wordt komt, luisteraars, een heel mooi café, dat is, heet Miller's. En daar hangt allemaal foto's aan de waand van prachtige sportlui. Mensen die Edith van Archie Bunker bijvoorbeeld, hangt er ook. En er staat een prachtige olle barkeeper die precies weet wat je wilt drinken. Zo wat, op het moment dat je binnenkomt. Maar daarvoor waren wij er niet.
2: Wij waren er voor Delmark.
3: Nou, Delmark is een heel oud blueslabel. Is opgericht door een man die oorspronkelijk uit Duitsland kwam. Maar daar al een hele tijd zit in Chicago en een echte bluesliefhebber is.
2: Hij is ooit in St. Louis begonnen, hè?
3: Ja.
2: En hij is naar Chicago toegegaan. En dan hebben we het over Mr. Bob Koestler.
3: Ja.
2: Man, die kan nog geweldig vertellen.
3: Ja, en hij heeft zo'n prachtige, mooie platenzaak. Ik heb pas onlangs nog iemand gesproken, die was er ook geweest. Die zei, dat is een enorme mooie zaak. Alles hebben op het gebied van blues en jazz.
4: Dana on the way to Helena, and that's about the only Mississippi or thereabouts, except a few trips to Memphis, New Orleans several times. But I didn't used to like to go down south in the old days before civil rights.
5: I was
4: definitely not somebody they wanted to see down there.
5: If you read the Lomax book, you know. It was hard for him to record even people like Waters and all these things.
4: Well, I remember many years ago when I went to Brownsville, Tennessee, to bring Sleepy John Estes up to record. They were all very friendly until I asked where the, what they called the colored laundromat, I forget. I asked to see a certain person. He said, he runs the nigger laundromat. And what I didn't know at the time, he was also the local leader of Congress of Racial Equality. So, and they CORE and was having a major action there, a rather famous tent city situation. Some of the sharecroppers had been kicked off of their farms. The industrialization of farming in the South had hit that area, and people, sharecropping just came to an end. You either owned a small farm, or maybe you drove a tractor, you know, or a harvester. But the whole South had changed a lot, and there were a lot of people out of jobs. It was pretty sad.
5: I'll tell the people in Holland something about it. Wij zitten hier midden in Chicago, at Wabash.
4: At Jazz Record Mart at 444 North Wabash.
5: Yeah, and we're talking to Mr. Bob Koestler. Yeah?
4: Koester.
5: It's actually German.
4: German, yeah. Yeah. It's originally K-O-S-T-E-R, with the umlaut.
5: And he's well known from Holland, from the Delmark label, which is in Holland, wat in Holland gedistribueerd wordt door Music and Words. Het is een prachtige oude zaak hier. En Bob die vertelde net hoe het was in, vroeger in het zuiden. En dat hij naar de wasseretten ging en dat de politie, de sheriff eraan kwam. Zei, oh, die meneer die moet naar de. Dat is een kind of nigger lover, you know. En het is een prachtige oude zaak met een prachtige oude stoel. Men kan daar ook nog spelen. Hier staat een oude piano en een versterker. Maar verder is het hier een hele grote zaak met alle fantastische foto's van mensen uit de blues en ook met fantastische oude platen en natuurlijk ook nieuwe platen. When did you found the
4: Delmark?
5: Yeah.
4: Yeah, 1952 we did our first recording session. It was a Dixieland band. It took me a year to get enough money together to issue the first LP. We started recording blues a few years later, I think 54. We recorded Speckled Red in 54. 56, maybe it was 55, I played Big Joe Williams. It's long enough ago that these were going to be 10-inch LPs, which they stopped making in the United States in 1955.
5: Was it in this building that you recorded?
4: Oh, no, this was back in St. Louis.
5: Uh-huh. It was in St. Louis?
4: Well, yeah. I had a second floor record shop. Actually, first, I started the label in a little ground floor place. It was smaller than this room we're in, about half the size, I would say. And then out at Del Mar and the Bolivar, which is where most of the live jazz was in town, we recorded Speckled Red in the homes of one of my customers, John Phillips, who had a very good 78 collection. He liked piano blues. He was thrilled to death that Speckled Red was using his piano. Yeah. And Irwin Helfer helped me record that. I think the tapes we issued actually came from a session after. We did two sessions that, on one session, Red showed up and his arthritis was bothering him. And another session, somebody kindly brought along some whiskey and he got drunk very quickly.
5: Yeah.
4: And it was a bad mistake. You don't record guys. Yeah. If guys drink, that's their business. But you don't liquor people up to get them drunk. The stories you hear about record dates in the 20s and 30s where there was a lot of booze. Maybe a quick shot if somebody is nervous, but only if they're nervous. My rule about the booze now is I don't even pay for it anymore. If they bring it, then I gotta watch how much they drink sometimes.

0: Een van de laatste producties op het Delmark-label. Uitgebracht in 1999. Jimmy Burns, Bob Koester had het zo straks al over. Van de cd Nighttime Again, het nummer Hard Road. Ik kan mooi vertellen, man.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar een klein setje te geven.
0: Een aangevertje.
1: En Bob die praat allemaal door. We hadden het nou even over die clubs daar. Hij zei Buddy Guy's Legends. Is vlakbij. Wabash. Nou, dat bent wij in de vorige uitzending. West hebben we erover bericht. Maar er bent nog veel meer clubs natuurlijk. En je hebt Chicago Blue. Heb je daar. Die hebben er twee clubs, zei hij. En zijn favoriete club was eigenlijk Rosa's. Dat was,
0: van de Italiaan, ja.
1: Ja.
0: Een beetje in een ruige buurt, zei hij.
1: Ja, maar toch een hele goede club.
0: Het blok wordt insteund, dat was wel goed.
1: Ja.
0: Maar je moest niet te wiet gaan kuien of zo.
1: Nee, en Blues, et cetera. Daar heeft een beetje parking problems. Een parkeerprobleem. Nou, dat hij hier in Nederland weet we er alles van. Maar hij gaf even een summit van wat er ongeveer aan de haard was.
0: Die Eddie Shaw, die SW zagen speelde bij Buddy Guy Legends. Die had zelf ook een club, hè?
1: Ja, die speelde ook in zijn eigen tent.
0: Wat ik ook wel grappig vind, wat hij vertelde, dat is dat eerder mensen op een vaste oom altijd in de club speelden. Hè?
1: Ja,
0: dat ze er soms een hele periode, weken of soms wel een paar maanden, op dinsdagavond, dan stond Muddy Waters, die stond in die of die club.
1: Ja, dat was vroeger heel gebruikelijk. Ja.
0: Ja.
1: Het gewoon een week arrangement of engagement of soms maand.
0: Ja.
1: Dat was vroeger, dat hij vroeger ook in Duitsland, ik weet nog wel dat hij helemaal brood, met de Moon bijvoorbeeld, een maand in Frankfurt speelde in de club en zo.
0: Ja.
1: Vier dagen in de week.
0: Ja.
1: Dat was hier toen ook. We hebben toch wel eens een keer een week ergens gespeeld in Duitsland bij Meta, geloof ik, daar ergens hier in het noorden van Duitsland. Ja, dat was...
0: had wel voordeel natuurlijk, want als het dan goed bevalt, dan kun je makkelijk dan hartstikke weer naartoe gaan.
1: Ja, maar hij zei, er waren ook clubs, daar stonden nou gewoon, als dat vast, dan stond er wat aan. En dan waren mensen die waar je nog nooit van hoorde, die soms wel beter waren dan de mensen die er stonden.
0: Ja.
1: En dat was dan ook wel weer een voordeel, vertelde hij.
0: Hij had het ook over, straks al even, over de nieuwe generatie, de jonge generatie. Generatie blanke blueszangers ook. Nou, daar heb je nog wel eens wat problemen mee.
2: The big problem I have with white guys doing blues is singing. They either sound like they're doing some sort of horrible blackface act, or they just sound, what's the word, callow, I guess would be a good word, just inexperienced. But after they've been around a few years and they've been playing, there's a club called Smoke Daddy is one of my favorite clubs because the food is, it's ribs. It's no cover charge and it's a hangout for the white kids. I'm sure the bread is not very good there because they're not collecting $5 at the door. But it's one of my favorite places. It's where we found Jimmy Burns and Eddie. Is Eddie Taylor's kid. I should know his name. That's shameful. We may record him by then. I'll know his name, I hope. And they have blues, I think, Friday and Saturday and Monday. And then I believe they have jazz Tuesday, Wednesday, and Thursday. And they have excellent jazz artists who somehow aren't working more expensive venues.
3: And my buddy Guy seems to be, he kind of a revival thing. He wasn't 6 years ago. He came.
2: Buddy and Junior.
3: He was always around. But
2: Buddy and Junior worked steady for years.
3: Yeah.
2: I think Buddy's gotten perhaps more professional management and booking, and somehow he's become much better known in the rock scene, which never hurts. There's a lot more rockers than there are bluesers. Bluesers? Sometimes I think this can have a negative effect on the quality of some of the performances. I don't want to speak of any particular artists, but this mixing up rock, famous rock people, it helps sell the record. You know, I don't think it always helps make the record any better. That we've been doing that ever since Muddy Waters and Howling Wolf went to England to make records.
3: Yeah,
2: they're not the best records.
3: No, Howling Wolf quoted. He said it's a whole lot of shit. He said.
2: Yeah. I was with him one day, when he had cut not one of the English records, but he just cut a thing, and he said something. It was just his way of being. He just was such an honest man. He tried to be nice, but he was a little roughshod. And he said, there's a couple of boys here in the audience just made a record with this afternoon. You guys want to come up and play? He went down. He didn't sit in with them.
4: Well, woke up this morning feeling round for my shoes. You could tell by that I had no more walking blue. Woke up this morning feeling round.

0: Oh, yeah.
1: The Walking Blues van Muddy Waters, origineel een stuk van Robert Johnson. Ook al wordt het op deze LP toegeschreven aan Muddy Waters, McKinley Morganfield. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opname die als in Londen gemaakt is. De London Sessions met Muddy Waters. Howlin' Wolf heeft dat ook gedaan.
2: Ja, nou, dit is nog. Hier zal Bob Kuster niet over vallen, denk ik. Maar het andere was echt rommel.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hier is Rory Gallagher gitaar speelt. Ja. En die speelt dan gewoon een slaggitaartje. Dat ken ik ook. Weet je wel. Maar die moet zich natuurlijk vreselijk inhouden. Want die kan daar natuurlijk niet losknallen bij zo'n bescheiden. Weet je wel, kijk tegen zo'n man op. Dat doe je niet.
1: Ja, ja.
2: Maar met het gevolg dat de backing natuurlijk helemaal niks voorstelt.
1: Nee, nee.
2: Maar dit is gewoon Muddy met een gitarist. Het had iedere andere kunnen wezen.
1: Ja, ja.
2: Maar die London sessies met Howlin' Wolf, daar zei hij zelf van dat hij dat niks vond. En
1: nee,
2: dat werd ook alleen maar aangehaald door Bob Kuster, die verder nog zei eigenlijk dat hij wel wat problemen had met jonge zangers, blanke zangers, die vooral negers na probeerden te doen of helemaal geen ervaring hadden. En
1: nee, maar dat valt mij ook wel eens op als hij bijvoorbeeld een jonge Sonny Landreth.
2: Ja,
1: een hele goede slidegitaar.
2: Ja.
1: Maar het zingen van hem is niks. Het is heel dunnigies.
2: Ja, ja, misschien moet hij daar gewoon niet doen of zo.
1: Nee. Weet je wel. Nee. Nee, en wat Bob Kuster ook zei, mensen moeten toch wel een zekere. Ja, moet iets in hun stem kunnen overbrengen, natuurlijk. Hè? Dat, en hij jong bent en hij, wat dat betreft, dan hij nog minder leeft.
2: Ja, ja.
1: Minder deur leeft.
2: Ja, een goede club, zei hij, was Smoke Daddy. Daar was af en toe. 3 dagen blues en 3 dagen jazz en heel goedkoop en eigenlijk goede kwaliteit muziek.
1: Hij doet een keer naar Chicago toe gehad missen en hij wil een vertrekpunt hebben voor de bluesmuziek en hij wil er nog wat aan overal. Dan maar zeker naar die winkel gaan van Delmark. Het is een plaatmaatschappij en een winkel op Wabash Avenue. Als Bob Kuster er is, dan wil hij ook met alle plezier vertellen waar hij naartoe moet gaan. Hij kan ook in contact brengen, denk ik ook met muzici en met andere kenners van bluesmuziek. Ja. We kregen door ook het adres van Steve Cushing, de producent en de samensteller van het bekendste bluesprogramma in Amerika, Blues Before Sunrise, maar daarover een volgende keer meer. En het is gewoon een prachtige zaak, een museum.
2: Ja.
1: Goed in rond te kiezen.
2: En we kregen zelfs nog korting op het t-shirt van Uncle Bob.
1: Kunnen gaan.
2: Want je bent zo. Ja, het is een aimable man. Ik zou zeggen, hij ooit in Chicago kom, zoek hem eens op.
1: Hij heeft dus, voor alle duidelijkheid, even een platenzaak, Delmark. En hij heeft een winkel, hè? En ja, een platenmaatschappij in Amerika op bluesgebied, dat is niet zo geweldig. Want hij vertelt zo straks ook van, er is 2500 verkoopt. Nou, dan is het al erg knap.
2: Ja, dat is veel. Ik denk dat de plaatmaatschappij die het meeste verkoopt is ook in Chicago van Bruce Iglar, Alligator label.
1: Ja, ja.
2: Dat de grootste is eigenlijk. En ik denk daarna moet je in New Orleans wezen, denk ik bij.
1: Ja, maar dat is dan kom je bij Blacktop terecht. Ja. Maar hij zei ook van ja, maar dat is alleen nog maar een plaatmaatschappij die maakt alleen
2: precies,
1: nog de plaatmaat.
2: Precies.
1: En die hoeft ze niet te verkopen.
3: They're lucky. They run a label and they never have to worry about selling the records and distribution. I mean, they got to concern themselves, but I mean, they don't have to do the shit work.
2: No, they are.
3: You don't make your money in the studio. You make your money in the warehouse.
2: Yeah,
3: that's
2: where the
3: money is made, whether you have your own or someone else's.
2: Yeah.
3: If you don't sell it, you don't make any money. Just go in the studio. It's interesting. You go in the studio, spend $5,000, $10,000, $15,000 creating a master, knowing that you could probably sell it for $2,000. I've had the experience of buying some masters that nobody wanted to issue. And I didn't want to issue them. And the price gets down low enough. Well, it isn't that bad. I won't say which ones. I'm not very interested in buying. I mean, I'm very interested in buying masters at a price where there's no way I can lose if I release them. I'm very interested in that. I'm actively looking to buy
2: minimal benefit.
3: Certain batches of masters that have not been properly handled in reissue, which I won't say which ones they are. But Well, just like I say, now that we do have our own studio now, and it's very, in fact, we have Chess's. We have the 8-track that was at 2120 South Michigan, because we bought our stuff from a guy, a jazz trumpet player named Paul Serrano, who went from being a jazz musician to getting into the studio clique and eventually producing records and then having a studio. And we have his, about his fifth or sixth studio that he's built. We bought his equipment. He wanted to retire and go back to playing trumpet. So he bought all the recording equipment and furniture, I believe, at Chess Records when they closed up. So we have probably several. He says he thinks some of the 2-track quarter-inch jobs are from Chess, which is nice because we have 8-track, 4-track, 3-track, 2-track, 16-track, 24-track analog, and then, of course, now we have 24-track digital. So I figure I save about $1,000 an album by having my own studio, and I save another $1,000 now that we don't have to use that 2-inch analog tape that was so expensive. And we were always running out. We haven't run out of analog. What do you get? An hour and a half on an MDAT, something like that. It's nice.

0: Snooks Eaglin, The Traveling Mood. En dat komt van een verzamelcd van Blacktop Records uit New Orleans, waarvan hij vertelde dat hij het eigenlijk des te makkelijker heeft. Want die heeft alleen nog maar een platenmaatschappij en die hoeft niet de shitwork te doen. Ze hoeft hem niet te verkopen in ieder geval.
1: Nee, en hij vertelde dat zij alle spul van Chess overgenomen hadden. Van de trompetist die ermee opgehaald was. Wie dat was, werd me niet precies duidelijk. Hij zegt, we kunnen 3 sporen, 4 sporen, 8 sporen, 16 en 24. Ik zal de mensen niet vermoeien met alle technische details. Opnemen, tapes, analoog en ook 24 digitaal dus. Maar dat kostte dus minder, zei hij. En wat dat betreft waren ze dan een stuk goedkoper uur met de opnames, omdat ze het zelf deden.
0: Het ligt weer voor ons. Het prachtige boek van over Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews. En vandaag willen we eens kijken wat in het boek staat over de mensen die als hij in zijn muzikale carrière zo ontmoet heeft. En dan met name, zeg maar, de blues-giganten. Want Muddy was er een van. Maar Jan de Noorst uiteraard ook nog. B.B. King en John Lee Hooker. Howlin' Wolf, maar er uiteraard nog geen bij nu. Maar die had eens een keer eerder genoemd.
1: Nou ja, John Lee Hooker was toen al een heel bekende man. Maar B.B. King was toen een beetje in de opkomst, hè?
0: Ja.
1: Er was eigenlijk nog niet... B.B. King is eigenlijk de laatste 20 jaar is hij eigenlijk... 25 jaar is hij eigenlijk geworden wat hij... nu is. Het rare is dat men, als men nu over blues praat, eigenlijk alleen nog maar over B.B. King praat. En dat vind ik een beetje overdreven, moet ik zeggen.
0: Nou, in het boek lees ik ook van, in 1949 is het dat B.B. King voor het eerst dat hij Muddy Waters ontmoette. En dan stiet in het boek ook, to me, Muddy Waters was the godfather of the blues, especially the Chicago blues. En hij keek er dus geweldig dingen op. To me, he was like royalty.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel mooi dat hij aangeeft, B.B. King, die nou een beetje de koning van de blues genoemd wordt. Maar dat hij in die tijd, Muddy Waters toch eigenlijk zag gezien, als hij een grote voorbeeld wordt, hij geweldig ding opkeek.
1: Ja, nou en terecht.
0: En in het boek stond ook van dat hij zo zenuwachtig was als ik weet niet wat, als hij het uit het podium op wist, terwijl Muddy Waters tegen hem zei van, ach jongen, je moet gewoon doen zoals hij altijd doet.
1: Ja, nou dat kan ik wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens lui gehad die met ons met speelde, zeggen, jongen, lastrek.

0: running your trouble. I ain't got no while to go. I'm still standing in your trembling. I got my whole heart in my head. You know if I ever get lucky, show all women how to treat a man.
1: Dat was uit 1949, het jaar waarin B.B. King voor het eerste keer Muddy Waters ontmoette in Chicago. Stand here, trembling, Muddy Waters. John Lee Hooker die ontmoette hij later. Dat was in het boek staat beschreven dat ze elkaar ontmoetten op het Newport Jazz Festival op Rhode Island.
2: Ja, Folk and Jazz Festival.
1: Ja, 3 juli 1960. En nog later, op 1978, 5 jaar voor zijn overlijden, dan is er een heel memorabel concert, want dan holt een groep ermee op.
2: Ja, en dat is voor mij een grote eye-opener geweest. Dat was The Band. En The Band is voor mij een Amerikaanse, Canadese instituut, wat eigenlijk het verhaal over een American trilogy verteld heeft. Helaas bent er 2 van overleden. Onlangs Rick Danko, zanger en bassist. Fretloos ook. En al een tijdje daarvoor Richard Manuel, pianist en zanger van onder andere Whispering Pines. De band, een American trilogy is het eigenlijk. En de laatste Walls, dat was dan de film en de soundtrack waar het hier over gaat. Ooit verfilmd door Martin Scorsese, de man van Taxi Driver met Robert De Niro en zo.
1: 1978 al.
2: Ja, en de band, de naam zegt het al, de band, ja.
1: En wie was er ook bij het afscheid?
2: Muddy Waters.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

0: bone lovers, man. Man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man. Well, well, well, well. The line I shoot.
1: Unieke combinatie bij het afscheid van de band. Uiteraard de bandleden zelf: Rick Denko, Levin Helm, Card Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. Samen met de master Muddy Waters, Paul Butterfield op de mondharmonica, Bob Margolin op gitaar en Pinetop Perkins op de piano.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: We gaan op bezoek bij een kerkhof. Het kerkhof Restvale, een van de vele kerkhoven in Chicago. En door is het graf te vinden van Muddy Waters. En we zijn zeer benieuwd hoe dat graf eruit zal zien. Want we hebben er al meer te zien in de Mississippi Delta, maar nog niet in Chicago. Hè?
3: Nee. En we willen nog even naar een man die thuis een bluesprogramma presenteert en waar een van de populairste programma's op de radio in Amerika is.
1: Ja, over meer dan 40, 50 zenders geloof ik.
3: Ja. De man heet Steve Cushing en hij presenteert het programma Blues Before Sunrise.
1: En dit was Harry's Blues, The Way Up North. Techniek in handen van Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Bluegrass in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet en Ilko Gelling vormden een uniek duo. En het waren ook nog goede songwriters. Daarom blijft het jammer dat dit duo door interne problemen uit elkaar viel. QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Sakia Hooker, dat is de dochter van John Lee Hooker en Johnny Johnson. Dat was lang de pianist van Chuck Berry. Hij was de componist achter het boegbeeld Chuck Berry. Maar hij werkte ook met Eric Clapton, Keith Richards, Buddy Guy en Jimmy Vaughan. Sakia Hooker en Johnny Johnson, I Want to Hug You.

Sakia Hooker en Johnny Johnson, I Want to Hug You. Jack Bruce, dat was een basgitarist uit Schotland. We kennen hem van The Graham Bond Organization, John Mayall en de Bluesbreakers, Cream en West, Bruce en Lane. En hij gold lang als de beste basgitarist in de blues. Jack Bruce, I'm in the mood.

Jack Bruce, I'm in the mood. Vince Converse uit Houston was de zanger-gitarist van de band Sunset Heights en hij toerde als gitarist met Kenny Wayne Shepherd, Johnny Winter, Peter Green en Fats Domino. En tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Vince Converse. Bad Like Jesse James.

Vince Converse, Bad Like Jesse James. Gary Brooker kennen we als de zanger van Procol Harum en zijn wereldhit Wider Shade of Pale. En Andy Fairweather Low kennen we weer als zanger-gitarist van The Amen Corner. En hij had ook een hit, Gin House Blues. En later was hij gitarist bij Eric Clapton, Pink Floyd en Van Morrison. Gary Brooker en Andy Fairweather Low, Baby Lee.

Gary Brooker en Andy Fairweather Lowe, Baby Lee. Mickey Newbury, dat was de ultieme singer-songwriter en een echte poëet. Hij kon als geen ander gebeurtenissen uit zijn leven schetsen in zijn nummers. En Harry Musquet was gek op die verhalen, al waren die verhalen soms erg lang. Mickey Newbury, in 59.

Mickey Newbury. Het regent altijd en er komt altijd een trein langs. In 59. Mick Taylor, dat is de voormalige gitarist van de Rolling Stones, die tegenwoordig volledig anoniem in Denver woont. En het is eigenlijk erg jammer dat de man geen muziek meer maakt. Mick Taylor, this is hip.

Mick Taylor, This Is Hip. T.S. McPhee, dat is een Engelse bluespionier. We kennen hem van The Groundhogs, de John Dummer Band en The Colored Coat. In 2009 werd hij getroffen door een beroerte en daarna kon hij niet meer zingen of gitaar spelen. T.S. McPhee, I'm Leaving.

T.S. McPhee, I'm Leaving. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gary Moore uit Belfast, Noord-Ierland, overleed in 2011 op 58-jarige leeftijd tijdens zijn vakantie in Spanje. Hij overleed aan een hartinfarct die veroorzaakt werd door de hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Gary Moore, Serve Me Right to Suffer.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Het is voor de Pinksten en dat betekent dat er het een en ander aan festivals aan zit te komen. Rips en Blues in Rolte, 4, 5 en 6 juni. En een week daarna dan is het grote Holland International Blues Festival in Grollo. Dus muziek van die beide festivals. En daarom begonnen wij met Sess Jordan. Uitstekende zangeres die van oorsprong uit Australië komt, maar al heel veel in Nederland opgetreden heeft. En zij treedt op bij Rips en Blues. Hier is ze met Still the World Goes Around. Still

Female Power Blues, zo wordt ook wel het doen. Dit is een muziek van Seth Jordan van hun nieuwe cd The Bitches Blues. En ze is te zien op Rips and Blues op 4, 5 en 6 juni in Raalte. We gaan naar een groep met een heel rare naam. Marky Blue and Rick Latina Project. Dat stiet eigenlijk voor twee personen. Jeanette Markey, zij is de zangeres van het duo, zou je kunnen zeggen. Ooit begon als een showgirl in Las Vegas. En op gitaar is dat Rick Latina. En dat is een man die een beetje speelt in de sfeer van Robin Ford, B.B. King, Larry Carlton en dat soort mensen. Hij zat trouwens ook een hele tijd in de begeleidingsband van Waylon Jennings. In 2015 debuteerden ze en dit is een nummer van hun nieuwe cd, Jumping the Broom, Bad for Real.

Marky Blue en de Rick Latina Project, Bad For Real. Van de cd Jumping the Broom. Het is allemaal een beetje van dit soort muziek. Een stevige muziek waar hij lekker in de auto met op rieden kunt. De volgende is een hele aparte naam. Ik had er nog nooit van gehoord. Seizoezoe. Seizoezoe. Ik denk van ja, wat zal dat nou voor een band wezen? Het is van een duo van John en James Nolan. Ze komt uit New Hampshire, Amerika dus, de oostkusten van Amerika. Al een hele tijd bij elkaar. In 1994 brachten ze het eerste album uit. En het laatste album, dat is in 2002, denk ik, uitgekomen. Dus er zit een hele pauze tussen. Every Mile was daar. En nu is er weer een nieuwe cd uitgekomen. Ze bent eigenlijk weer bij elkaar gekomen. Spreek je een titel uit elkaar geweest. Here Again, Retrospective 2022. Seizoezoe met Better Days.

0: Ja, gek dat je soms door een titel op het verkeerde benen zet kunt worden. Want ik dacht in eerste instantie, misschien zou dat de nummer van Bruce Springsteen kunnen wezen. Maar dat is het niet. Say Zuzu, dat is de naam van de band, komt van de CD Here Again. Maar als je nog het nummer lustert en je hoort die mondharmonica en zo dan, dan zou dat best Better Days van Bruce Springsteen kunnen wezen van de LP Lucky Town uit 1992. Maar nogmaals, Say Zuzu, dat was het. Wilco, dat is een bandje wat al jaren bestaat, vanaf 2006 zo ongeveer. Jeff Tweedy, dat is de grote man van Wilco. Hij brengt daarnaast ook wel solo dingen uit. Maar er is een nieuwe cd uitgekomen van Wilco. En deze keer heeft hij toch wel tamelijk duidelijke keuze voor de country kant. De Amerikanen hebben alles weer met country te maken. Soms ook wel een beetje blues erbij. Maar dit is duidelijk de country kant van Wilco, de cd. Tired of taking it out on you, falling apart.
1: 2, 3, 4...

Wilco met Fall in the Pattern. Klinkt inderdaad lekker country-achtig. Een beetje rockabilly-achtig. Een beetje de sound van Bakersfield, van Dwight Joachim en Buck Owens en dat soort mensen. Het komt van de nieuwe CD van Wilco en die heet Cruel Country. Cruel Country. Joshua Hadley, dat is de volgende. Een man die ooit op zijn 19e-jarige leeftijd naar Nashville is gegaan, want hij wil per se in de muziek aan het werk. Nou, gelukkig is hem dat uiteindelijk ook lukt. Dit is zijn debuut-cd, de cd Neon Blue. En het nummer wat ik draai, dat is wel een beetje een bijzonder nummer, River in the Rain. Dat is een nummer van Roger Miller. En Roger Miller, dat is een tamelijk bekende componist in Amerika. Bijvoorbeeld van het nummer King of the Road. De meesten die kent dat wel. River in the Rain is ook opgenomen door Alison Krauss. En het is onderdeel van de musical The Big River. Van het verhaal van Mark Twain over Huckleberry Finn. En dan wordt het gezongen door Lady Gaga. Maar nou in de oorspronkelijke uitvoering van de componist Joshua Hadley, River in the Rain. River.

0: Voor de liefhebbers van een mooie ballad, Joshua Hadley, River in the Rain, van zijn album Neon Blue. Dat hoor je allemaal in Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En op de nieuwe cd van Seth Jordan, de cd Bitches Blues, daar tref ik het nummer Sailing Shoes aan. En ik denk, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren. Nou, het origineel is inderdaad van Little Feat, geschreven door Lowell George. En de uitvoering die hij als eerste hoort, die is dus van Seth Jordan.
1: There's a lady in a turban.

2022. Seth Jordan met haar versie van Sailing Shoes. Precies 50 jaar geleden, want in 1972 werd het origineel opgenomen door de Amerikaanse band Little Feat. De band van Bill Payne en van de man die dit nummer schreef heeft, dat is Lowell George uiteraard. De tweede cd van Little Feat, de eerste cd, die was door, ja, één bisveur denk ik, in 2 jaar ervoor. En de derde cd was Dixie Chicken, dat zijn de meest bekende cd's eigenlijk. Het was ook de cd, of de LP was het toen nog, waarop Roy Ostrada voor de laatste keer de bas opspeelde, door nou vertrok hij bij Little Feat. U 1972, de Sailing Shoes van Little Feat. Lady.

het origineel. Ik denk die 172 van Little Feat, het origineel van Sailing Shoes. Nou, we hadden een versie uit Canada van Seth Jordans en de Champagne Hookers. Zo heet hun begeleidingsband. Een versie uit Amerika. En we hebben nog een versie uit Australië, namelijk van Annie Piper. Annie Piper is een goede zangeres, maar tegelijkertijd ook een uitstekende bassiste, die al een stuk of 8 cd's uitgebracht heeft. En dit is uit 2020 van de cd Blow Up Doll. Daar zijn een aantal nummers op covered. Onder andere Pink Cadillac van Bruce Springsteen en Built for Comfort van Willie Dixon. Met een hele goede gitarist erbij. Luister maar eens naar Paul Schumacher. Uitstekende gitarist. Annie Piper. Haar versie van The Sailing Shoes.

De derde aflevering of de derde versie van The Sailing Shoes. Het verhaal over cocaïne en hash, over cocaïne en pot. Van Annie Piper, dat was de les uit 2020. De eerste was uit 2022 van Seth Jordan. En het origineel uit 1972, eigenlijk onovertreffend natuurlijk, was van Little Feat. We draaien nog een stuk van die cd van Mikey Blue Rick Latina Project. De cd Jump in the Broom, het nummer Little Betty.

Best een hele aardige cd, hoor. Deze cd van Marky Blue Rick Latina Project. Een lange naam. Cd Jumping the Broom. En de zangeres in dit nummer was Jeanette Markey, Marky Blue. En de gitarist Rick Latina. Little Betty was dat. Ik moet even wat rechtzetten. Want het volgende nummer, dat is For the Birds van Aaron Rattier. En dat is een nummer wat in een musical zit. Een musical die in 2018 in Utrecht komt, Star is Born. En dat wordt gezongen door Lady Gaga. En ik heb eerder gezegd van dat Lady Gaga een nummer zong in de musical Big River in 1984, maar dat was dus verkeerd. Dat hoort A Star is Born to Win. Dat nummer dat is mede gecomponeerd door die Aaron Rattier. En ik draai een nummer van zijn debuut-cd, de Single White Dreamer, net dit jaar uitgekomen. Aaron Rattier met For the Birds.

Tiddly-tee-tee. Aaron Retier. Retier. Ja, hoe heet het? Maar spreken weet ik niet precies of het een Fransman is. Het is geen Canadees volgens mij. Een Amerikaan, Aaron Retier. For the Birds, dat was het nummer van de CD Single White Dreamer. Nou, de volgende, die weet ik zeker dat dat een Engelsman is. Paul Carrack. Man die al jaren actief is, misschien wel. Nou, hij is van 1951, dus hij is toch al dikke 70 jaar is hij. En daarvan ook vast wel 50 jaar actief in de muziek. Eerder speelde hij bij de band Ace en later bij Mike and the Mechanics. En een van zijn bekendste nummers, dat is The Living Years. Ik zag hem ooit in Berlijn bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. Daar speelde hij ook in mid. En wij hadden toen die backstage passes. En we mogen achter het toneel en we mogen met die man praten. En ook met Paul Carrack. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan Paul Carrack. Hij treedt op het Rips and Blues Festival in Rolte. En misschien zingt hij dit nummer ook wel van zijn cd. Uit 2021, de cd One on One. Het nummer A Long Way to Go.

Lekkere groove in dit nummer van Paul Kerbeck, A Long Way To Go van zijn nieuwe cd One On One. Tijd om nog een nummer te draaien van die cd van Marky Blue Rick Latina Project, Where Are You?

Mikey Blue, Rick Latina Project met Where Are You. Ben je gehad besluiten met een nummer van Muskee? Maar ik zeg eerst nog even dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in de hand van Martin Fuller. En we draaien een nummer van Muskee. Ja, hoe kan het ook eigenlijk ook anders in Harry's Blues? Van The Legend in 1983. Geronimo Weeps.

0: Maar voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Borden vol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Erik Burden, de voormalige zanger van The Animals, is intussen 80 jaar. Hij was een van de best voices in de blues en op zijn oude dag nog steeds actief. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Erik Burden, Don't Let Me Be Misunderstood.

Eric Burdon, Don't Let Me Be Misunderstood. Jamie Johnson uit Alabama stopte met zijn studie en tekende voor 4 jaar bij de marine. En in die periode begon hij op te treden in soldatenclubs. En na zijn diensttijd werd hij het voorprogramma van David Allan Coe. Intussen heeft hij 5 albums in Amerika gemaakt en 6 hits. En hij werkt al mee aan albums van Kris Kristofferson, Blackberry Smoke, Billy Joe Shaver en Joe Bonamassa. Jamie Johnson, This Time.

Jamie Johnson, This Time. Als jongen van 10 jaar in Walker, een wijk van de Engelse stad Newcastle, zag Eric Burdon op de televisie een optreden van Louis Armstrong. En vanaf dat moment koesterde hij slechts 1 ambitie: zanger worden. Eric Burdon, We Gotta Get Out of This Place.

Eric Burdon, we gotta get out of this place. Randy Houser uit Mississippi ging als songwriter naar Nashville en intussen is hij een succesvol songwriter, maar ook een succesvol artiest. Hij heeft al 14 hits gehad in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits, en alle 4 albums van hem bereikten in Amerika de top 10 in de albumcharts. Randy Houser, I'm a Ramblin' Man.

Randy Houser, I'm a Ramblin' Man. Eric Burdon had twee boezemvrienden in de muziek. Jimi Hendrix, die er met zijn vrouw Angie King vandoor ging, wat Eric Burdon hem nooit kwalijk heeft genomen. En John Lennon, die hem in het Beatles-nummer I Am the Walrus The Eggman noemde. Eric Burdon, It's My Life.

Eric Burdon, It's My Life. Sunny Sweeney uit Houston, Texas, had haar eigen band in Austin en dat leverde haar een contract op bij Furry Tigers Records. En intussen heeft ze 3 hitsingles in Amerika en deze opname maakte ze met de weduwe van Waylon Jennings, Sunny Sweeney en Jesse Coulter, Good Hearted Woman.

Sonny Sweeney en Jessie Coulter, Good Hearted Woman. Begin jaren 60 sloot Eric Burdon zich als zanger aan bij de Ellen Price Rhythm & Blues combo. En plotseling had de stad Newcastle een topband met een wereldhit, The Animals en House of the Rising Sun. En niemand durfde destijds te dromen dat deze zanger op 80-jarige leeftijd nog steeds actief zou zijn. Eric Burdon, When I Was Young.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. En nadat zanger Ronnie Van Zant om het leven kwam bij de beroemde vliegramp in Mississippi in 1977, nam zijn jongere broer Johnny Van Zant 10 jaar later de taak op zich als de nieuwe leadzanger. Lynyrd Skynyrd, Good Lovin' is Hard to Find.

Lynyrd Skynyrd, Good Lovin' Is Hard to Find. Met Steve Winwood, Mick Jagger, Van Morrison en Rod Stewart behoorde Eric Burdon bij de karakteristieke zangers van de British Invasion, die in de jaren 60 de wereld veroverde. Na de mega-hit House of the Rising Sun scoorde de Animals nog met I'm Crying, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, We Gotta Get Out Of This Place, It's My Life, C.C. Rider. En dit is een cover van de Rolling Stones. Eric Burdon, Painted Black.

0: Now then, what's going on here then, eh?
1: Eric Burdon, Painted Black. John Hiatt, de 68-jarige zanger uit Indiana, was ook een geniale songwriter. Hij schreef al nummers voor B.B. King, Bob Dylan, Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Linda Ronstadt, Rodney Crowell en Ilse de Lange. U hoort hem hier samen met de intussen overleden Waylon Jennings. John Hiatt en Waylon Jennings. Just to satisfy you.

Joe Hyatt en Waylon Jennings, Just to Satisfy You. Na het vertrek van organist Alan Price uit The Animals koos Eric Burdon ook al snel voor een solo-carrière. Hij was toen actief met Eric Burdon and The Animals, Eric Burdon and The New Animals, Eric Burdon and War en de Eric Burdon Band. Maar altijd bleef er overeind staan dat wanneer hij een cover zong, het gewoon een Eric Burdon-nummer bleef. Dit is een oude hit van de Moody Blues, Eric Burdon, Nights in White Satin.

Eric Burdon, Nights in White Satin. Het was ooit de nummer 1 hit in Amerika van Waylon Jennings, want het was de titelsong van de populaire tv-serie The Dukes of Hazzard. En de zoon van Waylon Jennings, Shooter Jennings, zingt het nummer nog altijd als een soort eerbetoon aan zijn vader tijdens liveconcerten. En dit is de uitvoering van de Amerikaanse country rockband Montgomery Gentry. Good Old Boys.

Montgomery Gentry, Good Old Boys. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorf coördineerde de playlist. Eind jaren 60 verhuisde Eric Burdon vanuit Engeland naar San Francisco en daar was de funkrockband War enige tijd zijn begeleidingsband en hij werkte er met Amerikaanse muzikanten als Eric Burdon en The Animals. Eric Burdon, Tobacco Road.

0: Instort Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De blues die klinkt deze keer vooral uit instrumenten. Ja, meestal wel, maar ook vaak zang erbij. Maar in dit geval een paar instrumentals van Albert Collins bijvoorbeeld. En een instrumental van Peter Frampton van zijn nieuwe cd Frampton Forgot the Words. Verder werk van Morgan Wade, Damon Fowler, Steve Azar en David Messi. Maar we beginnen met Steve Cropper, de man van Booker T en the MG's. Far Away.

Nummer van de solo-cd van Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. De solo-cd die heet Fire It Up. En dit was Far Away. Nou, die Steve Cropper die heeft heel veel dingen gedaan. Uiteraard met Booker T en de MGs. Maar ook heel veel sessiewerken gedaan. Bij Wilson Pickett bijvoorbeeld, bij Otis Redding. Bij Sam & Dave. Nou, die soul-klank die hoort die ook wel in dit nummer in Far Away. Vorige week al een paar stukken gedraaid van de nieuwe cd van Papa Chubby. Tinfoil Hat, een cd die hij helemaal zelf gemaakt heeft in coronatijd. Dus alle instrumenten bespeelde zelf. En hij stiet op de hoes ook met een prachtige tinfoil hat. Zo'n mutsje wat gemaakt is van verschillende lagen aluminiumfolie. Papa Chubby met Another Day in Hell.

In elk geval goede gitaarmuziek in de hel. Another Day in Hell van Papa Chippy van de CD Tinfoil Hat. Een oude CD. Uit 2011? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die wel staan, 2011. Maar volgens mij is Showdown is van een andere tijd. Het is een CD die gemaakt is door de drie bekende grote mensen: Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland. En die CD die is uit 1984. Ja, ik wil al zeggen 2011, dat kan nooit. 1984, ook een instrumental. Met het prachtige gitaarwerk van Albert Collins. Albert Ellie.

0: legendarische LP Showdown, nu 1984, met een nummer van Albert Collins, Albert's Alley. Cedric Burnside, dat is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Eigenlijk heet hij van zichzelf Jackson. Want zijn vader was Kelvin Jackson. Dat was een drummer bij Burnside. En die is getrouwd met een dochter van Robert Lee Burnside. En door is Cedric Burnside uitgekomen. Als klein jochie zat hij al vooraan bij de muziek te luisteren van hoe als zijn vaar speelde en hoe zijn opa speelde. Nou, het is hem met de paplepel ingegaan. Dit is een nummer, dit komt van de cd The Other Side. En die Other Side is blijkbaar onderdeel van een film die net uitgebracht is. Texas Red, die film. Want daar speelt namelijk de persoon in mid die ook genoemd wordt bij dit nummer. Dat is namelijk Herman G.R. Johnson. Dat is de acteur die speelt in de film Texas Red. Een mooie film, kijk er maar eens even naar. Hier is Cedric Burnside met The Other Side.
1: Hey, play that thing, Red.

Een track uit de film Texas Red, The Other Side, zo heet het. En in die film speelt zowel Cedric Burnside als Herman Johnson. Allebei speelt in die film. Film die de muide weer is om eens een keer te gaan bekijken. Peter Frampton, dat is de man die vroeger ooit als jong vent speelde in de band The Hurt, van het bekende nummer From the Underworld. Heeft zich ontwikkeld tot een geweldig goede gitarist die in 2020 in Grollo zal komen spelen op het Holland International Blues Festival. Helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar gaat het, voor zover ik weet, althans niet door. En ik vrees dat Peter Frampton helemaal niet meer naar Grollo komt gezien zijn fysieke omstandigheden. Er is een nieuwe cd van de muur komen, dat nog wel. De cd Frampton Forgets the Words. En of dat iets te maken heeft van dat hij teksten niet meer onthoudt kan, dat weet ik niet. Maar het is een cd met allemaal instrumentale nummers. Onder andere een prachtig nummer van Radiohead.

Ja, zeer benaderd gitarist Peter Frampton van zijn laatste CD Frampton Forget the Words. En dat is het nummer Reckoner. Ik zei Reckoner, maar het is Reckoner. Het is blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf. Het nummer wat bekend is onder twee namen. De ene, dit is What a Woman. En de andere is Commit a Crime. Nou, ik gebruik maar de versie van Commit a Crime. En de eerste is van de Rolling Stones van de CD Blue and Lonesome uit 2016.

Ja, dat is waar als de Rolling Stones de mosterd vandaan halen. Van de blues uit Amerika en met name uit Chicago. Dit nummer van Howlin' Wolf, Commit a Crime. Op de laatste cd was dat alweer van de Rolling Stones. Blue and Lonesome uit 2016. Het origineel dat is van Howlin' Wolf, oftewel van Chester Burnett. De man uit Mississippi, uit de buurt van West Point, Mississippi. Ooit in 1993 op bezoek geweest met Harry Musquet. En met kicking of we zijn graf door nog kunnen vinden. Dat was toen niet te vinden. Een man die heel veel betekend heeft voor de bluesmuziek. Met bekende nummers als Wang Dang Doodle, Moaning at Midnight, Killing Floor uiteraard. Dit is een wat minder bekend nummer wat in het begin van de 70e jaren opgenomen is door Howlin' Wolf, het origineel van Commit a Crime.

Het origineel van Howlin' Wolf uit 1970 van het nummer Commit a Crime. Nou, de derde versie die is van James Blood Ulmer. En dat is een bluesgitarist, of wat meer nog een jazzgitarist eigenlijk, die in 1942 geboren is in South Carolina. En die is ook naar de grote stad toe gegaan trouwens. In dit geval naar Detroit en naar Pittsburgh en naar New York. Daar is hij wat meer in de jazzwereld terecht gekomen. Speelde met Art Blakey, Ornette Coleman en dat soort mensen. Maar in 2007 nam hij een cd op, Bad Blood in the City. En daar zat heel veel blues in. Onder andere Commit a Crime.

Ja, James Blood Ulmer met zijn versie van Commit a Crime. En dat kreeg je dan met die jazz-gitaristen. Als die één keer in de groove zit, dan weet ze niet van ophol. Dit is van de cd Bad Blood in the City 2007. Doorveur het origineel van Howlin' Wolf uit 1970. En we begonnen met de Rolling Stones uit 2016. Tiet veel wat andere muziek. Een beetje wat meer singer-songwriter, wat meer country-achtig. Double-packed country wordt dit ook wel genoemd, want we hebben het over Morgan Wade. En Morgan Wade, dat is de vriendin van Seth Le Faden. En Seth Le Faden is weer de gitarist van Jason Isbell. Nou, dan weet je ongeveer waar hij moet wezen. Van de cd Reckless, Morgan Wade met Wilder Days.

Ja, maar zeg, middle of the road, Amerikaanse country rock. Nou, een beetje in die sfeer komt het eigenlijk wel. Morgan Wade, titelstuk van haar nieuwe cd. Wilder Days, nee, niet titelstuk van de cd, die heet Reckless. Damon Fowler, een niet zo heel bekende naam, maar wel een man die ondertussen al 8 albums gemaakt heeft. Komt uit het zuiden van Amerika, een beetje in de sfeer van de Allman Brothers. Hij speelde bij de Dickie Betts Band en bij Bootstrucks Freight Train Band. Bootstrucks, die kennen wij ook wel. Maar dit is gewoon een solo-cd van Damon Fowler, de cd Alavia Moon. En dit is het titelstuk.

titelstuk van de nee CD van Damon Fowler, Alafaya Moon. CD die trouwens nog uit moet komen, maar dit is alvast een vuurproefje ervan. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, maar die komt niet uit de blueskant van de Mississippi, maar een beetje van de countrykant. Hij is geboren in Greenville, dat ligt in het zuiden van, of in het zuiden, maar halverwege Mississippi. Het ligt ook aan de rivier de Mississippi. Ik kan me ooit herinneren dat wij er west bent en dat er allemaal van die gokborden in de Mississippi ligt waar hij op kunt gokken. Zijn vader had door een sliderij, een liquor store. En de man die door altijd kwam in die liquor store, dat was Sonny Boy Nelson, een blueszinger. En die leerde hem gitaar spelen, vandoor dat hij door een nummer over maakte. Het komt van de CD Down at the Liquor Store, uit 2017. Steve Azar, Ode to Sonny Boy.

0: Een ode aan de man die hem de liefde voor de gitaar bijgebracht heeft. Steve Azar was dat. De ode to Sonny Boy. Sonny Boy Nelson. Van de cd Down at the Liquor Store. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Dave Messi. En dan zitten we wat meer in de sfeer van de coffeehouses. Niet de liquor stores en de juke joints, maar de coffeehouses. Vier cd's heeft deze man al gemaakt uit Washington DC. En dit is van een nieuwe EP die hij uitgebracht heeft. De EP Island Creek. En daarvan het nummer Demon Wind.
1: We best get off the dime. We can all just look away. Man, we're running out of time. The rainforests are burning. California's half on fire. The polar ice is melting. And the seas keep getting higher. You can shake your head and you can hide it in the sand. Say we didn't cause this. Man, it's just what it is. That won't be much solace for our children or their kids. Don't mistake convenient ignorance for bliss. The coal plants keep on.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het was een grote hit voor Tommy Rowe en later nog eens een keer voor Deep Purple. Maar het nummer werd geschreven door Joe South en als eerste opgenomen door Billy Joe Royal. Want Joe South had een zwak voor Billy Joe Royal, die ook zijn compositie Down in the Boondocks naar de hitlijsten zong. En waarom had hij een zwak voor Billy Joe Royal? Hij vond namelijk dat deze man klonk als Gene Pitney. En dat was in die jaren blijkbaar heel commercieel. Billy Joe Royal, Hush.

Billy Joe Royal en Hush. De Four Preps, dat waren vier studenticoze jongens die elkaar kennen van de Hollywood High School. Ze hadden in de jaren 50 zelfs een paar hitjes, maar het echte grote succes bleef uit. En daarom kwam er in 1966 een nieuwe leadzanger, David Somerville. Maar de nieuwe single werd geen hit. Het werd wel een hit voor de band The Winstons, voor reggae-zanger Nicky Thomas en voor de Engelse zanger Paul Young. De Four Preps. Love of the Common People.

The Four Preps, Love of the Common People. Het was een hit in Amerika voor de Canadese band The Guess Who. En daar heb ik het over 1965. Maar in 1960 was het al een nummer 1 hit in Engeland van Johnny Kidd and the Pirates uit Londen, met zanger Frederick Heath, die even later om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Het nummer werd geschreven door John Phillips en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's. En ze gaven het nummer aan Barry McQuire, die een wereldhit had met Eve of Destruction van P.F. Sloan. De uitvoering van Barry McQuire werd geen hit, terwijl de Mama's en de Papa's zelf de achtergrondvocalen zongen. En toen het geen hit werd, hebben ze het zelf helemaal nog een keer opgenomen en toen werd het een wereldhit. Maar dit was de eerste uitgave. Barry McQuire, California Dreamin'.

Barry McQuire, Californian Dreamin'. Voor de Dells uit Chicago was het slechts een nummer op hun album There Is uit 1968. Maar de cover van Jackie Wilson werd een top 10 hit in Amerika. De Dells, Higher and Higher.

The Dells, Higher and Higher. Cold Sweat was in 1967 de eerste top 10 hit in Amerika voor James Brown. Maar het was een herschreven versie van een eerder geflopte single. En het Amerikaanse publiek vond het geen enkel probleem. Maar dit was die eerder geflopte single. James Brown, I Don't Care.

James Brown, I Don't Care. Dan Penn, dat is een geniale songwriter, maar een totaal mislukte zanger. Hij schreef eigenlijk alle nummers voor zichzelf, maar andere artiesten scoorden hits met zijn nummers. Dit werd bijvoorbeeld een grote hit voor James en Bobby Purify. Dan Penn, I'm Your Puppet.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En het is niet echt een klassiek bluesalbum met ellenlange gitaarsolo's. Er staan vooral melodieuze nummers op. En als het regent in Louisiana, dan is het echt een stortbui. En ik ben daar wel eens geweest en dat is voor Nederlanders echt beangstigend. Kenny Wayne Shepherd woont er. Louisiana Rain.

Kenny Wayne Shepherd, Louisiana Rain. Mac Rice speelde samen met Wilson Pickett in de Falcons in Detroit. Maar Mac Rice wilde solo verder en schreef een prachtig nummer en startte daarmee zijn solocarrière. En toen noemde hij zich Sir Mac Rice. Maar het werd een bescheiden hitje. Maar Wilson Pickett nam het vervolgens op en toen werd het een top 10 hit in Amerika. En daarna werd het nog succesvol gecoverd door Los Lobos, Buddy Guy, The Young Rascals, The Kingsmen en Rufus Thomas. Sir Mac Rice, Mustang Sally.

Sir Mac Rice, Mustang Sally. James Ray nam het nummer op voor zijn debuutalbum in 1962. En George Harrison hoorde het toevallig. Hij was in New York en hoorde het nummer op de autoradio van de taxi waarin hij zat. En 25 jaar later scoorde George Harrison een wereldhit met dit nummer. Van James Ray kwam eigenlijk niets terecht. Hij zwierf dakloos door New York. Hij had in 1961 een paar hitjes gehad, maar hij verloederde in recordtempo, belandde in de goot en werd in 1964 dood op straat gevonden. James Ray, I Got My Mind Set On You.

James Ray, I Got My Mind Set On You. Het was een grote hit voor de Mercies. En dat waren Peter Green en Billy Kingsley, twee leden van de Mercy Beats in Liverpool. Vervolgens werd het ook nog gecoverd door David Bowie. Maar het origineel is van de McCoys met gitarist Rick Derringer. En dat was de band die in de jaren 60 een wereldhit had met Hang On Sloopy. De McCoys, Sorrow.

The McCoys, Sorrow. The Four Voices, dat was een Amerikaanse band die in 1956 een hitje had, Lonely One. Maar in 1960 moest het gebeuren. Ze wilden een comeback maken en ze namen een nummer op van twee jonge songwriters, Peter Udell en Gary Geld. En iedereen dacht, nu hadden ze een hit in handen, maar het werd geen hit. Brian Hyland coverde het nummer en hij maakte er een wereldhit van. The Four Voices, Sealed with a Kiss.

The Four Voices, Sealed with a Kiss. Het was een gigantische hit voor Nielsen en dat kwam omdat het nummer heel dominant aanwezig was in de populaire film Midnight Cowboy. Maar het was geschreven door Fred Neil, een songwriter uit St. Petersburg in Florida. Hij trok naar New York, want iedereen trok in die jaren naar New York. En daar schreef hij bijvoorbeeld Candyman voor Roy Orbison. En hij trad jaren op in alle kroegen in Greenwich Village. En op oudere leeftijd keerde hij terug naar Florida, waar hij in 2001 overleed. Fred Neil, Everybody's Talking.

Fred Neil, Everybody's Talking. In Amsterdam had je de Outsiders met Sabali Tax, maar in Cleveland, Ohio, had je de Outsiders met Sonny Giracci als zanger. En ze maakten een hele mooie single en die flopte. En het pijnlijke voor deze Outsiders was dat het in Amerika wel een grote hit werd voor The American Breed uit Illinois. En in Europa werd het een grote hit voor de Eamon Corner uit Wales met zanger Andy Fairweather Low. The Outsiders, Bend Me, Shape Me.

The Outsiders, Bend Me, Shape Me. The Great Society, dat was een band uit San Francisco met zangeres Grace Slick. Ze namen een single op en die flopte hopeloos. En toen zocht Jefferson Airplane een nieuwe zangeres voor Sign Anderson en dat werd Grace Slick van The Great Society. Nou, met Jefferson Airplane nam ze dat nummer wat bij haar vorige band flopte opnieuw op en toen werd het een top 10 hit in Amerika. The Great Society, Someone to Love.

The Great Society, Someone to Love. Don Cherry, die komt uit Wichita Falls in Texas. Hij was daar de zanger van de Jan Garber Band. Maar in 1962 begon hij aan een solo-carrière en hij nam een nummer op van John D. Loudermilk. En toen dat nummer flopte, was zijn carrière alweer voorbij. En toen werkte hij in Las Vegas als golfpro, dat deed hij overdags. En 's avonds was hij het voorprogramma bij de show van Frank Sinatra en Dean Martin. En intussen scoorde The Casinos, een band uit Ohio, een hele grote hit met het nummer wat voor hem een flop werd. Don Cherry, Then You Can Tell Me Goodbye. Boom, boom.

Don Cherry. Then you can tell me goodbye. Different Drum, dat was de eerste hit voor Linda Ronstadt toen ze nog deel uitmaakte van de band The Stone Ponies. Het nummer werd geschreven door Michael Nesmith. Dat was een jongen van The Monkees. Maar het origineel werd daarvoor opgenomen door een band uit New York. En toen hun single flopte, ging deze band zelfs uit elkaar. The Greenbrier Boys, Different Drum.

The Greenbrier Boys en Different Drum. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. En deze week komt het programma voor het eerst uit de studio in Assen, omdat ik na ruim 40 jaar in het Westen gewoond te hebben weer teruggekeerd ben in Drenthe. En daar zijn we allemaal heel blij mee in Drenthe, hoop ik dan maar. En het programma kwam uiteraard tot stand dankzij de medewerking van Martin Vuller en Jan Dammer. Ja, Don en Dewey, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ze hebben een singeltje gemaakt en het B-kantje van de single werd opgepikt door een ander duo, Dale en Grace uit Louisiana. En die twee maakten van dat B-kantje een nummer 1 hit in Amerika. Heel erg jammer voor Don en Dewey. Leaving it all up to you.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Zes jaar geleden, luisteraars, waren we in Amerika om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee, door de Delta.
3: Ja, we kwamen aan in Memphis en wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi en aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby, en in het zuiden Vicksburg.
2: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika, de Cotton Belt, zoals dat genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden, van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
3: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
2: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
3: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reist. De State of Mississippi en natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer.

0: We zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van geworden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: We komen aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens even naar het zuiden toe, naar Clarksdale, hè?
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder wilden is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis. En dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal uniek vinden daar.

0: En hoe het gesteld is met de blues. En hoe, ja, hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
1: Van het vliegveld gaan we naar, naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
0: Ja, nou, Highway 61. Daar hebben we altijd een belangrijke rol gespeeld. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzenuwen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
1: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
0: Nee, ik bedoel, we moeten ook goed vinden wat die blues nou betekent in Amerika.
1: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
0: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
1: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
0: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
1: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
0: Van die grote... Ja, nee, ik... Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen... De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die hele neger, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
1: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
0: Ja, maar of dat nou dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon fort en dat is jammer.
1: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
0: Ja. Ja.
1: Vertrouw het niet zo?
0: Nee, ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
1: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
0: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat, dat die muziek... dat er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens. En op krak heb ik een instrument. De instrument werd steeds verbeterd. Er kwamen andere... men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. Ik zag me net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van, en van die wagens waar het in zit, met die grote hek erom toe. Maar waarom wij hier bent, de Lustra's, is eigenlijk dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, de oude station is van een...
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zal ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn, van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè, ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren, hier als eerste een muzieksoort hoorde van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers op de achtergrond in de grote hall op brik voorbij om. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek, en dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vrouw wat dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over waar de Yellow Dog meets de Southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de Yellow Dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja.
0: Die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop staat een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoor je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier de ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de eerappels. Dus dat is een, als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop, daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En daar staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal hele mooie muurschildering en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, het staat dat de grafsteen staat erbij, die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had en die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben en daar heel goed voor vest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier, want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig, want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zo voor betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien hebben ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het enige wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 54 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in Voernetje, dat is eigenlijk stoel en zo, hè? Huisraad. Huisraad.
1: Ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor de artiesten zorgde heb. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5-6 mensen liggen. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat. Maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet mogen meer begeren, denk ik. Hè?
0: Nee, ik heb wel zo Sonny Boy. Ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen. En hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleep it nice, Mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler en hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet, want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opoe, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was, daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blues, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, dat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We begonnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van bluesmensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnomen? Ben je ermee bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worried. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worried. War blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. Ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you gonna have to bury me. Yeah, man, it seemed like an hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her lowdown way. Man, it seemed like hour, child, an hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heeft een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Murray. En die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Je hebt het omgekeerd.
0: Ja,
1: En zo is Muddy Water ook begonnen als slidegitarist.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kregen? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd uit als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things, trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 19... Kijk maar, waar staat 42 was dat. En dit is op een nummer waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July the 20th tot de 24th. 1942, de 3220 Blues.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum. Op kruispunt, ergens in Clarksdale. Eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de State of Mississippi.
1: En Dova, je bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, die praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is het verhaal over de jongen uit een achterbuurt die zijn best niet deed op school en daarom maar zanger werd. Harry Musquet met een autobiografisch nummer. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. Katie Webster, dat is de voormalige pianiste van Otis Redding. Zij maakte haar comeback-album No Foolin' met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Buddy Guy en Junior Wells, dat zijn twee boezemvrienden uit Chicago. Ze waren succesvol als soloartiest, maar de gitarist en de mondharmonica-speler vormden ook jaren in duo. Dit komt van het album Alone and Acoustic. Buddy Guy en Junior Wells. High Heel Sneakers.

Buddy Guy en Junior Wells. High Heel Sneakers. The Paladins, dat is een band uit San Diego in Californië, met zanger-gitarist Dave Gonzalez. Hij maakte een uitstapje naar de Hacienda Brothers, maar na het overlijden van Chris Gaffney riep hij heel snel de Paladins weer bij elkaar. Follow Your Heart.

De Pelicans, Follow Your Heart. Bob Marjolin was jaren de gitarist van Muddy Waters en op zijn album Down in the Alley staat een mooi duet met blueszanger Nappy Brown. Bob Marjolin en Nappy Brown, Down in the Alley.

Bob Marjolin en Nappy Brown, Down in the Alley. A.C. Reed, dat is een topsaxofonist uit Chicago. Hij wordt door alle bluesartiesten te hulp geroepen zodra ze een saxofonist nodig hebben. Dit komt van zijn album I'm in the Wrong Business. A.C. Reed met Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reid en Bonnie Raitt, She's Fine. Elton John is intussen 75 jaar, maar hij begon als pianist bij de bluesband Bluesology. En met die band begeleidde hij de Isley Brothers, Major Lance, Patti LaBelle en daarna was hij jarenlang de vaste begeleidingsband van Long John Baldry. En Harry Musquet bleef hem altijd als een bluesbrother zien. Elton John, the one.

Elton John, The One. De Queen of the Blues uit Chicago, Coco Taylor, nodigde voor haar album Royal Blue singer-songwriter Cab Mo als gast uit. Coco Taylor en Cab Mo, The Man Next Door.

Coco Taylor en Cap Mo, The Man Next Door. Tinsley Ellis uit Georgia is een van de beste Amerikaanse bluesgitaristen die overigens zelden in Europa toert. Hij werkt al jaren samen met pianist Kevin McKendry, die in Tennessee zijn Rockhouse studio runt. Dit komt van het album Trouble Time, Tinsley Ellis, Sign of the Blues.

Tinsley Ellis, Sign of the Blues. Johnny Winter uit Beaumont in Texas veroverde de blueswereld met zijn broer Edgar Winter. Maar Johnny Winter werd in 2014 dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich in Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter, Evil on My Mind.

0: friends can't hurt you if you keep track of your friends. They say your enemies can't hurt you if you keep track of your friends. I say you better watch your woman. That's the one who'll do you in. That's the truth, too.
1: Johnny Winter, Evil on My Mind. Roy Buchanan was een geniale gitarist, maar geen begenadigd zanger. Hij huurde altijd een zanger in voor zijn albums. En op het album Dancing on the Edge was dat Delbert McClinton. Roy Buchanan pleegde in 1988 zelfmoord in een politiecel in Virginia. Hij werd 48 jaar. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can't judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can't judge a book by the cover. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, ter nagedachtenis aan de karakteristieke frontman van QB and the Blizzards. Hij verschaf de Grollo landelijke bekendheid en was de ultieme bluespurist. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Kenny Neal uit Louisiana maakte zijn album Double Take met mondharmonica-speler Billy Branch uit Chicago. Kenny Neal en Billy Branch. Baby B.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending voor de kerstdagen. Dat bent toch altijd weer wat speciale uitzendingen, zo rond kerst en old and nee. Maar in deze uitzending een mix aan muziek. Een beetje wat Cajun-achtige muziek van Sean Ardoin, A.G. Crawderry en John Blues. Dat is echt de ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen. Drie bijzondere uitvoeringen van het nummer Let's Make It. Het origineel van John Lee Hooker natuurlijk, maar ook Cuban the Blizzards. We beginnen met de Quacksalver Band, Feeling Something.

De Greg Sauver Band uit Philadelphia. Ja, Philadelphia, Amerika. Hij doorspeelt, dan speel je over het hele continent, zou je kunnen zeggen, of het hele land. Ze deden onder andere met een paar keer zelfs, in 2018 en 2019, aan de International Blues Challenge in Memphis. Dat is de soort finale, zeg maar, van al die mensen die een lokale Blues Award kreeg, de Dutch Blues Award winnaars, die gaat er ook elke keer naartoe. Dit is van een EP die ze uitgebracht hebben, de EP The Parade, de Greg Sauver Band. We blijven een beetje in de buurt, want dit is een beetje uit Memphis, samen met Charles Ponder, en dat is een zanger uit Clarksdale. Ja, het is een beetje het centrum van de blues, waar het Bluesmuseum ook gesticht, het Delta Blues Museum. Die heeft een cd uitgebracht onder de titel Jim Crow's Shadow. Jim Crow, dat waren de wetten die de zwarte mensen onder de doem moesten houden. De discriminatoire wetten, zo kun je zeggen. Ja. Jim Crow, en dit is in de shadow van Jim Crow. Niet al te best eigenlijk. The Lizard Kings samen met Charles Ponder, She's Gone So Long.

0: The Lizard King samen met Charles Ponder van de cd Jim Crow's Shadow. She's Gone So Long. Toen Harry Musquet en ik in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, toen reizend bij door het zuiden van Amerika, van Houston naar Port Arthur, en toen in de richting van Baton Rouge. En dan zie je in het Cajun gebied, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog wel dat we overnachten toen het een keer in het plaatsje Crowley. Dan gingen we naar het voormalige Excello-label van Jay Miller. En vandoor wilden we eigenlijk naar Yunis. Want dat was het centrum van de Cajun muziek daar zo. En daar woonde ene Mark Savoy. En we belden hem 's middags van of wij langs zouden kunnen komen. Nou, zei hij, ja, dat zou anders op zich wel kunnen, maar dat kan op dit moment niet. Want het is family time. En family time, dat is door een begrip, dan ontvangt ze geen bezoek, hebben ze geen zakelijke afspraken. En wat we ook preurden, want we moesten verder, we kwamen door niet terecht. Nou, hoe kom ik dan allemaal bij Yunis, het centrum van de Cajun muziek. De volgende artiest, Jean Adouin, die is door geboren in Yunis. En dat is ook echt een Cajun man, de man van de mondharmonica, de tzairiko en de Cajun, want dat hoort erbij. Hij speelt samen met Cat Dyson, en dat is een gitariste. Een hele bekende gitariste die met allerlei bekende mensen gespeeld heeft. Onder andere met Prince gespeeld heeft. Ook vaker met Cyndi Lauper op tour ging en platenopnam. Nou, en die combinatie van Jean Adouin en Cat Dyson, dat heeft een hele mooie cd opgeleverd. Coronation Relationships. En daarvan het nummer No One Hears My... Nee, het nummer Gone.
1: Comes a time in every relationship when you have to ask yourself what you're really fighting for.

0: I'm out.
1: I'm out. I'm gone. De accordeon van Sean Adouin en de gitaar van Kit Dyson van de CD Coronacation Relationships. Toch al heel bijzonder dat dat zo'n ding in deze tijd ontstiet. Zo straks ook al zing No One Hears My Prayers, want dat is het volgende stuk wat ik ga draaien. Dat komt van de CD Daydreams in Blue. Anthony Carazzi, dat is een man die speelde bij Sugar Ray en de Blue Tones. En ook bij Ronnie Earl en de Broadcasters. Man die best wat gedaan heeft. In 2008 werd hij genomineerd voor 2 WC Handy Awards. En nu is er een nieuwe CD van hem uitgekomen, Daydreams in Blue. Ik draai een nummer waarop de gitaarsolo gedaan wordt door Walter Trout. Dus No One Hears My Prayers.

Anthony Geraci, No One Hears My Prayers, met mooi gitaarwerk van Walter Trout van de cd Daydreams in Blue. A.T. Crawdaddy, dat is de artiestennaam van Angelo Rossi. En Angelo Rossi, dat was een man die vroeger speelde bij Jefferson Starship. Dat was weer de opvolger van Jefferson Airplane. Zitten we dus in Californië. Hij speelde ook bij andere mensen uit Californië. Chuck Pastorius, Huey Lewis onder andere, Kit Anderson. Hij speelt op het nummer wat ik draai met John Blues Boyd. John Blues Boyd, dat is een echte bluesman uit Mississippi. Die twee die hebben elkaar blijkbaar gevonden op de cd Stepping Out, 10 Long Years.

0: Nummer van B.B. King, 10 Long Years, zong de John Blues Boyd. En zit op de cd van A.T. Crawdaddy, de cd Steppin' Out. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat de liefhebbers van de muziek van Cube in the Blizzards ongetwijfeld wel kent. Je kunt het ook huren in het Cube Museum in Grollo. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het geopend. Cube in the Blizzards, de band uit Assen, die geassocieerd wordt met Grollo, maar door maar vrij kort verbleven bent trouwens. Dit is van de eerste LP, de LP Desolation. Het is een nummer van John Lee Hooker. Straks het origineel, maar eerst de uitvoering van Cube uit 1966. Let's make it.
1: Let's make it pretty, baby. Let's make it right now.

0: Minga right now.
1: Twee minuut 16, Let's Make It van QB and the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Het was oorspronkelijk het is opgenomen in 1961. U bracht in 62 op de LP Burning van John Lee Hooker. John Lee Hooker die merkte die LP toen samen met de Funk Brothers. En de Funk Brothers dat was een groep studiomuzikanten die op allerlei nummers mitspeelden. Met Papa Was a Rolling Stone bijvoorbeeld, The Tears of a Clown, Ain't No Mountain High Enough. Nou, dat geeft dan de volgende versie, de originele versie van Let's Make It met John Lee Hooker.

Het origineel uit 1962, John Lee Hooker, Detroit heet dan eigenlijk over. Hè? En dat soundje, dat Detroit soundje met die blazers erbij, dat hoor je ook heel duidelijk. De derde versie, dat is weer een totaal andere versie. Die komt uit Californië van een bandje dat heette de Crawdaddies. Komt uit het zuiden van Californië, eind 70e jaren opgericht. Dit is ook uit 1979. Een productie van een man die ook wel betrokken was bij het nummer Inagada Davida van Iron Butterfly. De Crawdaddies met hun versie van Let's Make It.

De Crawdaddies is uit Californië met hun versie van Let's Make It. Kunt horen dat ze goed lusten hebben naar Engelse groepen als bijvoorbeeld The Pretty Things. Het origineel van John Lee Hooker was uit 1962. En we begonnen met een versie uit onze eigen provincie, uit Drenthe. Cuby and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. Daniel Eriksson, daar gaan we naartoe. Een man, een gitarist uit Noorwegen, maar die muziek maakt die heel veel met Mississippi en met de Delta te maken heeft. Uitstekende gitarist die tal van lofuitingen van Jan en alle mannen kregen heeft. Een nieuwe cd van hem, Barefoot Among Scarecrows, net uit te komen, door op een nummer wat hij speelt samen met Sonny Landreth. Prachtig nummer, Fire the Clay.

Mooie combinatie. Dit zijn twee gitaren van Daniel Erickson en Sonny Landreth van de cd Barefoot Among Scarecrows. Het nummer is Fire the Clay. Annie Piper, daar draaiden we vorige week een stuk van in het kader van de drie uitvoeringen van Build for Comfort van Howlin' Wolf. Mooie cd die van Annie Piper, Annie Piper, Blow Up Doll en daarvan Get Right Church.

Nummer van de nee-cd van Annie Piper, de cd Blow Up Doll. En je hoort een Bob Shoemaker, dat is de zanger-gitarist van de band. Af en toe zingt ook Annie Piper er wel bij, maar ze speelt met name gitaar op de nummers. Het volgende stuk is van Angus Gill. Angus Gill, dat is een man uit Australië. Een zeer veelzijdig man. Singer-songwriter, producer, engineer, maar ook comediant. En zo begon hij eigenlijk een beetje op 10-jarige leeftijd in een openluchtmuseum in zijn woonplaatsen. Wachopee in Australië. En later, toen hij wat groter was, toen mocht hij zelfs optreden in het VUR-programma van Chris Christofferson. En hij was een van de jongste Australiërs die ooit optraden bij de Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Dus een man die uit de plattelandswereld komt, zeg maar, uit de countrywereld komt. Door is een nieuwe cd van u te komen, 3-Minute Movies. En daarop zingt hij een heel mooi nummer samen met Steve Earle, The New Old Me.

Angus Gill en Steve Earle in een mooi nummer, mooi duet. The New Old Me van de cd 3 Minute Movies. Soms dan hij cd's waar hij eigenlijk meer nummers van wil draaien. Meestal draai ik maar één nummer van de cd. Maar er zijn cd's waarvan hij denkt, ja, dan moet er toch nog eigenlijk een keer in de bij. Johnny Nicholas, dat draaide ik vorige week. De man die heel veel omzwervingen maakte door de muziek. Onder andere Asleep at the Wheel. Maar hij kwam weer terug in Louisiana waar hij zijn wortels ligt. Dommelke de cd Mistaken Identity.

Heerlijke muziek, prachtige muziek van Johnny Nicholas, de CD Mistaken Identity, een Medore Kaarsdaging met Indigo. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we hebben nog één nummer te gaan en we willen toch een beetje swingen de kerstdagen in. Dat doen we met de Engelse gitarist Mick Clark, Santa Goes Rockin'.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon ooit als Jimmy Buffett tribute zanger. Hij stond in het voorprogramma van Hank Williams Jr., Miranda Lambert, Kenny Chesney en Toby Keith. Intussen heeft hij 12 albums gemaakt, 49 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Eric Church, Man Made a Bar.

Eric Church, Man Made a Bar. Morgan Wallen, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. In 2014 werd hij ontdekt tijdens de tv-show The Voice. En hij acteert The All-American Boy met jeans, cowboy boots en een baseball cap. De man heeft 121 hits in Amerika, waaronder 26 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Morgan Wallen, I Wrote the Book.

Morgan Wallen, I Wrote the Book. Het was de eerste grote hit voor The Marmalade uit Schotland. Het nummer eindigde 6 in de Engelse hitparade. En de single werd niet uitgebracht in Amerika, want een cover van The Grassroots was een grote hit in Amerika, Canada en Australië. The Marmalade, Lovin' Things.

The Marmalade, Lovin' Things. Steve Freund, dat is een blanke bluesgitarist uit New York. Hij was ook actief in Chicago en tegenwoordig opereert hij vanuit San Francisco. En daar heeft hij zijn eigen band met mondharmonica-speler R.J. Mitchell en gitarist Rusty Sin. Steve Freund, You Were a Good Old Ride.

Steve Freund, you were a good old ride. De Quotations, dat was een band uit Liverpool met zanger Johnny Gustafson. En hij kwam uit de Mercy Beats en ook drummer John Banks kwam uit de Mercy Beats. En Johnny Gustafson zagen we later terug bij Roxy Music. De Quotations, Cool It.

The Quotations, Cool It. De band The John Smith Affair uit Nottingham maakte een nieuwe start onder een nieuwe naam, Witchwat, met zanger Eddie Young. En de band probeerde met covers hits te scoren. En dit was een cover van Crazy Elephant. En het werd geen hit. Witchwat, Gimme Gimme Good Lovin'.

Which What, Gimme Gimme Good Lovin'. Jimmy LaFave uit Austin trok ook in Nederland volle zalen. In 2017 overleed hij op 61-jarige leeftijd aan een agressieve vorm van kanker. Hij runde in Amerika met een bevriende zakenman twee bekende studio's. De Cedar Creek Recording in Austin en Cherokee Creek Recording in Cherokee. Jimmy LaFave, When the Tears Fall.

Jubilar Faith, When the Tears Fall. Circus, dat was een voortzetting van de Engelse band The Stormfield Shakers. En deze compositie is van zanger Philip Goodhand Tate. En de producer was Mike Dabow. En hij was de opvolger van Paul Jones als zanger van Manfred Mann. Circus, Gone Are the Songs of Yesterday.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En zijn vriend Kenny Rogers, met wie hij in Houston opgroeide, had een grote hit met dit nummer. Het nummer werd ook nog opgenomen door Nick Cave, Tinsley Ellis, Free, Betty LaVette, Jerry Lee Lewis, Willie Nelson en Wayne Perkins. Mickey Newbury, Just Dropped In.

Mickey Newbury just dropped in. Matt Anderson uit Canada heeft een trouwe aanhang in Nederland. Hij komt uit de band Flat Top uit New Brunswick. En hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Greg Hellman, de Tradition Trucks Band, Little Feat, America, Johnny Lang en Bad Heart. Matt Anderson, Broken Man.

Matt Anderson, Broken Man. Tim Rice, de zanger van de band The Good Thing Brigade, mocht een solo-single opnemen bij EMI en hij noemde zich Jason Crest. Maar na 5 singles had Jason Crest nog steeds geen hit en werd zijn contract niet verlengd. En hij stond met lege handen, want de andere bandleden hadden intussen een nieuwe band begonnen, High Broom. En Jason Crest hebben we nooit meer teruggezien. Jason Crest, Lemon Tree.

0: Jason Crest, Lemon Tree. Tom Jones is intussen 85 jaar en maakt alleen nog muziek die hij zelf leuk vindt. En daar zijn zijn fans niet altijd even blij mee. Maar hij verkocht 100 miljoen albums, had 76 hits, 110 nummer 1 hits. De man is financieel onafhankelijk en doet waar hij zin in heeft. Dit komt van het album Praise and Blame. Tom Jones, Nobody's Fault But Mine.
1: No.

and my soul be lost. Nobody's fault but mine.

0: nobody's fault but mine.
1: Tom Jones, Nobody's Fault But Mine. De Cashwills uit Londen wonnen de talentenjacht Opportunity Knox en het leverde een contract op in Italië, waar ze ruim 20 jaar bleven spelen. De band had een hit in Engeland met de compositie van Marty Wilde en dat was ook al een hit geweest voor de Bystanders uit Wales. Maar deze single eindigde 2 in de Engelse hitparade, The Cashwills, Jessamine.
2: What am I supposed to do?

The Casuals, Jasmine. Chris Stapleton had er in 2015 een nummer 1 hit mee in Amerika en het werd tevens een hit in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1983 was het al een hit voor George Jones. Dat werd 1 in Canada en 2 in Amerika. En de originele versie stamt uit 1981 en eindigde 77 in Amerika. En die originele versie was van David Allan Coe, Tennessee Whiskey.

David Allan Coe, Tennessee Whiskey. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Honeybus, dat was de band van zanger Pete Dello. Na twee geflopte singles was de derde wel raak. Dat werd een top 10 hit in Engeland. Maar desondanks kwam songwriter en zanger Pete Dello tot de conclusie dat de muziekscene niets voor hem was. Hij stopte ermee. En dit nummer zat nog jaren in een televisiecommercial van dieetbrood Nimble in Engeland. De Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

0: Kunststof Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang in ertussen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en me met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur met Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. Wat ouderen onder u, die weten natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot QB and the Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan dan naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, Talk Radio, Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Luisteraars, Willem de Ridder die met een sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in 30 jaar niet geweest.
2: Dus nou, je hoort dat op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
2: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
2: Vloerbedekking gelegd. Ja, Marjolein die woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
2: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja.
0: Fantastisch, hè? We waren het er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact.
0: En ja, dat dacht ik toch ook wel.
2: Heb ik het niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam, dat is een soort historisch blad uit Amsterdam, over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers en de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: Hè? De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
2: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Maar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er is iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus is hij teruggegaan, ontdekte dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
2: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik gezegd, nou, laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Een hele hoop mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
2: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
2: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
3: Hallo.
0: Die is
3: hey, jongen.
0: Jij bent helemaal niks veranderd, man.
3: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk hoor. Heel leuk.
0: Ja.
3: Nou, ik heb een koffie.

0: Ja. En bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of mensen lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè? En ja, dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan maakten we, kwamen we terug met 3 films. Fantastisch.
0: En waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
0: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen, zeg maar, in competitie om zeg maar de hoofdprijs in het paard.
0: Het hoofdprijs was een paard. Ja,
1: schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan, een blueszanger was er ook nog.
0: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
0: Een soort van Jimmy Rogers. Misschien, ja, nee, die jodelde een beetje. Maar ja. Dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel, heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen en... er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken en de vliegen nog steeds rond. En het is fantastisch.
0: Maar jij kwam daar natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen. Want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhaal overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor. Dat doe je al een hele tijd.
0: Mijn
1: hele leven.
0: Leven, ja.
1: Jij toch ook
0: niet? Ja, want ik zag je laatst bij Baden en Van Dorp. En toen zei je eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van. Dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhalen vertelde.
1: Ja, sterker nog.
0: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En het afschuwelijkste is, je hele geheugen gaat naar de maan. En je schrijft iets op om het te onthouden. Je raakt het papiertje kwijt, je bent het kwijt. Het zat niet in je kop, het zat op het papier. En tegenwoordig, met de computer, hebben ze een recentelijk onderzoek gedaan in Japan en zo. Gaan de geheugens nog veel sterker achteruit.
0: Ja, dat geloof ik direct, ja.
1: Dus als even dat geheugen van die computer uitvalt, ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Moet je voorstellen.
0: Nee, maar het verhaal vertel, ik vind het eigenlijk... Want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
1: Precies, dus, die herinner je altijd.
0: Ja. Want ik zat toen in een beetje een moeilijke periode. En ik wilde ergens naartoe. En toen herinnerde ik mijn oude geschiedenisleraar. Van de middelbare school die de Griekse verhaal. Dus Thetis, weet je wel. De draad van Ariadne en zo. Je kent het wel. In de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Borden. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen. En iets dat die verhaal nooit weer vergaat.
1: Nee.
0: Dus ik naar dat Kreta toe. En ja, van daaruit op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhalen. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
1: Ja.
0: Dus, en zo, ja.
1: Geweldig, toch?
0: Ja.
1: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. wat het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. Want ze kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee! Zo was het niet.
0: Nee. Dat heeft de eerste keer niet zo verteld.
1: Nee, wat bedoel. En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
0: Nou, het werd natuurlijk die oude cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk, de oude bluesmensen waren ook storytellers.
1: Tuurlijk.
0: Als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort, van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo. In de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op één akkoord zingen eigenlijk. En daar zijn toch ook verhalen. Ja. Dat is ook overlevering.
1: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
0: Ja.
1: Met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld, dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
0: Ja, ja, die zijn niet echt op...
1: Die maken je af waar je bij staat. Je?
0: Ja, alleen al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw, enzovoort.
1: Precies, zo gaat het maar door. En dat geeft
0: van
1: aan...
0: Van Dreven mocht die weer niet, en dat is wel een grote...
1: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Het wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik op de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
0: Ja, ja.
1: We hebben er geen gevoelstypje op, ik jong, weet je wel.
0: Nee, maar, nee, dat mag niet, je mag niks laten zien.
1: Nee! Mannen praten hier van, hey, ja. Lul, hoe is het met je klootzak?
0: Ja, ja. Nee,
1: mag je niet neuken van je wijf hier, neem nog een borrel, jong. Weet je, ja. Zo praten ze met elkaar, ja. Weet je wel. Dus, gevoel,
0: ja, een man mag niet huilen, dat is toch, nee. Van wie was dat? Van wie is die heet nog alweer? Jacques Herb of zo, of iets in die
1: precies.
0: Richting.
1: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwen oud hoor, dat heet Jan Plezier. En dan gaat er van
1: de Jan Plezier is er wel van die.
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt, het is een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij blijkt niks te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Nou ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja.
0: He, volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donderkum krijgen, ja.
0: Dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalenvertellers toe. Die zijn er nauwelijks meer. Zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, weer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat, nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de wat oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de Gebroeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: Van de sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren jongens, dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld Doorn en Roosje. Dat eindigt helemaal niet dat ze wakker gekust wordt. Dat ze leven nog langer gelukkig. Maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld dat je er klein voor was. Daar was je niet aan toe, weet je wel. En het leuke is, als ik dan dat verhaal vertel, dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal, waarbij ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik, ga jullie de tweede helft van Doorn en Roosje vertellen, dat jullie nooit verteld hebben omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad, zeg. Die kinderen.
1: Ja.
0: Vooral 4-jarigen staan dan helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein, moet je kijken hoe groot ik al ben. Heb je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom, weet je wel? We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Dat ik, je moest rechts schrijven vroeger, hè? Ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk. Dat mag niet.
1: Nee,
0: mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Voor de rest was ik helemaal links. Ja. Ben ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja. Je zult en je moet in rechts schrijven.
1: Ja, dat is toch een soort van dictaat wat je opgelegd hebt.
0: Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de...
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op toon.
0: Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man bijt hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nog nooit gezien over zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je? Dat kan helemaal niet.
1: Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft, moet je. Of in die linker hersenhelft moet je.
1: Onderontwikkeld is dat, hè. Als je dus
0: terwijl in feite, de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.

0: Ja.
1: Albert Einstein was geniaal hoor, die man. Was dyslectisch.
0: Ja, net zoals met de autisme is dat toch ook een beetje zo.
1: Precies. Ja. Dus belachelijk, die ideeën. Van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
0: Nee, dat is waar.
1: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
0: En van ons vinden en zo.
1: Precies. Ja. Dus het rare is, omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek. Want we zitten hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet. Van vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om de balans te herstellen tussen de luisteraar en de verteller. Of tussen de schrijver en de lezer. Of tussen zeg maar de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Want het was open voor iedereen. Nou,
0: dat is een fantastisch idee trouwens.
1: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden. Ja. Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
0: Ja, want iedereen, er zijn heel wat scribenten geweest. En ook wel mensen die dat allemaal. God, ik herinner me. We hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal mensen die toch.
1: Ja, Barend en Van Dorp. Van Dorp heeft ook geschreven.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: God, dat weet ik helemaal.
1: Zelfs André van der Lauw zat
0: ja, hier. Dat weet, dat
1: al die,
0: weet
1: al die
0: ik,
1: mensen. Wim Noordhoek, van de avonden, weet je wel.
0: Ja. En Koos en Pim.
1: Jan Donkers.
0: Jan ook, ja.
1: Ga maar door.
0: Zijn toch eigenlijk wel die meeste van die mensen zijn vertellen nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
1: Ja.
0: Zijn ook verhalen.
1: Ja.
0: Associeerd en prachtig vind ik dat.
1: Ja.
0: Alleen het verrekte jammer had ik ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
1: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, oorspronkelijk was Paradiso was ook een club die wat gemaakt werd door de bezoekers.
0: Ja.
1: Het programma. Dat staat allemaal weer teruggedraaid. Want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door lezers geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's op de WPRO gemaakt.
0: Ja, ja,
1: iedereen muziek kon opsturen.
0: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook. En die tochten natuurlijk, die nachttochten.
1: Waar je ook weer zeg maar betrokken raakt bij.
0: Ja.
1: Niet meer passief bent, maar actief.
0: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had dat toen toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
1: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest. Het nieuws laat
0: lezen. Ja, ik weet hoe het.
1: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren en we zouden horen dat de Marsmannetjes de boulevard overvallen, zouden we dat geloven, want nieuws is waar.
0: Ja, Rien Huizing die ons vertelt.
1: Precies, Nou, het hele land zou op de kop staan.
0: Ja.
1: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
0: Ja. Maar dat is fantastisch, vind ik dat.
1: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
0: Ja.
1: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, je hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
0: Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Ja. Dat deel niet zo is of zo.
1: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan bij Nationale Radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Dat heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft te adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werk.
0: Ja, ja.
1: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij, de enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is we kunnen zeggen, hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen, weet je wel. Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
0: Ja.
1: Maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegelologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
0: Nee.
1: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Is het toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld,
0: nee, maar je kan niet. Kijk, als jij op een gegeven moment zeg maar. Je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon. Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Weet je wel? Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot. Daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat... Ja,
0: snap je bedoel? Je hebt alles geleerd. Ja. Dan heb je eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen... is om zachter te durven zijn. Of de ander te accepteren. Of gastvrijer te durven zijn. Waar je allemaal bang voor gemaakt bent. Is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland... die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven. Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Dat is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken... als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen... om langzaam weer...
1: Te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo, hey maatje, hoor. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Ja, ik begin al een beetje griezelig te kijken. Denk, wat heeft hij het nou over?
1: Dat denken ze dat je de gek aan steken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk, wat heeft hij? Wil hij iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat vind ik heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt... dat om de macht vrijwillig weg te geven... omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien... maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En... als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja, ja.
0: Dat heb je dus
1: ja.
0: Als jij mij een ontzettende klootzak vindt... dan denk je, godverdomme, moet ik met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdomme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis bij je vriendin en zeg je... Die klootzak, ja, meteen is het gevoel er weer. Ja. Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later, weet je nog, toen met die klootzak... Die kom, nog steeds. En zo zetten we die gevoelens vast, weet je wel. Maar het interessante is, het moment dat jij begint te realiseren... dat wat jij hier ziet, dat jij dat zelf bent, dat jouw idee is... en als je jouw idee verandert over mij... dat je iets anders gaat zien, maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen, dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje, en je merkt dat je veel beter... de baas kunt zijn over wat jij denkt... in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is... zeggen we, heb je gehoord van die lul? Helemaal ontzet worden ze dan.
1: Opgefokt ook.
0: Precies. Ja. Maar het komt niet door hen hoor. Het komt door die ander. En dus pas als die ander verandert... kunnen zij zich beter voelen. Nou, mooi niet. Heb je? Dat is het hele punt. En dan moet je echt aan wennen.

0: Wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder altijd van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou
0: op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Kijk, hoe sta je dat? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga maar door. Ik bedoel, ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En dan moest ik ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Nog geen ja naar een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik ben ook nooit in de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder een cent in mijn zak opgezet, hoor. Nou, en kijk wat het effect ervan was.
1: Dat was enorm, ja.
0: Paradiso ook. Dat was geen kwestie van miljoenen op een bank liggen. Nee, ik ging gewoon kletsen. En voordat ik het wist, hadden we die tent. En het waren er twee tegelijk.
1: Ja, en je had Fantasio ook nog natuurlijk.
0: Precies, dat opende een dag voor Paradiso. Omdat ze nog te veel eisen stelden van de gemeente uit. Hebben we iets geopend waar zij geen grip op hadden.
1: Nee, dat was ook een bijzondere tent, Fantasio.
0: Ja, te gek, jongen.
1: Dat ging eigenlijk nog een stapje verder, dacht ik altijd.
0: Precies, omdat wij daar helemaal konden doen wat we wilden. Ja. Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde ons dat te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal wat ik ook wilde. Het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam.
1: Ja,
0: de hele Vondelpark lag vol met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatja-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie. Red.

0: verwonderen. Ineens houdt iedereen helemaal van jou. En sta je niet langer in de zelfgemaakte kou. Een beetje oefenen, dan ben jij een ster. Met een eigen fanclub. En ik, je trouwste fan, geef jou de Wereldcup. Geef jou de Wereldcup. De Wereldcup. Jou.
1: Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
2: Ja.
1: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
2: Ja,
1: als, absoluut. Als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
2: Ja, nee, je moet absoluut...
1: Moet stromen.
2: Ja.
1: Snap
2: ja.
1: je? En dat is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
2: Ja, dat is absoluut.
1: En dan denk je, oh mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft je zo nerveus te maken voor mij.
2: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
2: Ja.
1: En als jij als mens een bepaald, zeg maar, een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
2: Ja,
1: het is gewoon niet leuk.
2: Nee, in Amerika is het is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
1: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
2: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. Dan komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was, in Crawley, in Louisiana of zo.
1: Ja.
2: Maar het ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie die met het lichtje toevallig onder brand.
1: Ja.
2: ja.
1: Ja, maar ik heb hier...
2: Terwijl je eigenlijk... ik kijk dan nog wel eens, maar ik kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van... Nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten... heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt... waarin ik zeg maar een camera neerzette. Zonder cameraman. Ik zet hem aan. Ik ga ervoor zitten. Ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond. En nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zal ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
2: Nou, dat is te gek.
1: Dat is echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan. Dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
2: Ja,
1: ik kreeg
2: een
1: brief van een man die zei van... Ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
2: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedaagd en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Oké, jong. Dank je wel.
3: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hedwig en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless en Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
2: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school, de MULO toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En ik ben later, heb ik nog een Blauwe Maandag Nederlands studeerd. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zoals bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort, kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs, het was een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien, hier staat onder andere ook dingen, de Scandinavische zagen. Hier heb je Homerus nog eens een keertje, een boek over Homerus. En hier heb je zelfs een wat latere, dan springt een heel stuk over, dat is... Ja, dat is de Gijsbrecht van Amstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk... Mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50e jaren, begin 60e jaren. En dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar ik hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken, maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk. Dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. ja, later, de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner. Die was eigenlijk wel leerder, maar dan toch ook met zijn als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg, en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een... Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canades. De man van de abweer, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering, dat was toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch... Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat Mulies geschreven heeft, Siegfried. Dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben en... Waar Mulies dan zegt van, nou, Hitler is het niets.

0: Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes, maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En ja, de man had ook vreemde sympathieën, hè? Dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensveld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano, een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier, Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan hier de Complete Works of William Shakespeare. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb. Die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing But The Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans, een heel goed boek ook. Nothing But The Blues is van dat is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson, de twee cd's. The Land Where The Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel zegt men van... Nou, Who Is Who, The Virgin Harmonica Harms and Heavy over Brothers van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow. Een hele goede achtergrondinformatie over de dingen. De sociale achtergrond in de Delta. Blues en The Poetic Spirit. Vooral naar de dichtelijke kant van de blues. Paul Garron. Nou, Muddy Waters, het bekende boek van Sandra B. Toews. Geweldige biografie. Spinning Blues into Gold. The History of Chess. Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen. Sweet Soul Music. En ook niet te vergeten, Most Southern Place on Earth. Van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with the Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen. John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood. Eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de Arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troep natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog niet te vergeten een biografie over Ein klingendes Glas over Rielke. Dus ja, hier staat eigenlijk van alles. En dan nog een boek over Sigmund Freud, Leben und Sterben, van Max Schur, dat was weer zijn psychiater, dus en vriend, dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg, in de universiteitsbibliotheek, iets over de Tempeliers. En zo staat er een heleboel dingen over een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben, Jan Marijnissen, tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, ook over Mozart. Zijn bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En van Wim Noordhoek nog een boek, moet hier ook ergens staan. En dan hier de Collected Poems van Dylan Thomas, dat is natuurlijk ook niet te versmaden. Nou ja, en boven staat nog veel meer. Ik zou, Stranded. Billie Holiday natuurlijk, prachtig, van Martin Schouten, een heel mooi boek ook. Allemaal muziek, hè. En daaronder mijn favoriete dichters, Yannis Ritsos. Selected Poems, de man uit Mon en Vazia, de Peloponnesos. En een aantal boekjes over Creta natuurlijk. De laatste echte Cretensis. En Kazantzakis, dat is mijn favoriete auteur. De man die ook van Creta kwam. Dus dat is in het kort eigenlijk een klein overzicht. Maar er is nog veel meer, lustraars.
1: Het weer alleen benoemd, César Pavese. En het nummer wat hij hoorde, dat was van de LP De Legende van de Musquet Gang, Lavorare Stanza. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Demi Nielsen uit Toronto komt uit de familieband The Nielsens. Maar ze verhuisde in 2007 naar Auckland in Nieuw-Zeeland, waar ze getrouwd is met een inspecteur van de politie. En dit komt van haar album Neon Cowgirl. Demi Nielsen, Love Someone.

Jamie Nielsen, Love Someone. John Denver uit New Mexico kwam in 1997 om het leven toen zijn privévliegtuig neerstortte bij Monterey Bay in Californië. Hij werd 53 jaar. Dit nummer van hem eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Nieuw-Zeeland en 24 in Australië. John Denver, Take Me Home Country Road.

John Denver, Take Me Home Country Road. Het komt van het album The Jackie Wilson Story en daar staan alle grote hits op. I Apologize, Lonely Teardrops, Cecil Dessel. En dit is een nummer uit 1932, toen was het een single van Jack Payne. Er verschenen 335 covers, onder meer van Aretha Franklin, Sam Cooke, Roy Hamilton, Otis Redding, Percy Sledge, Tom Jones, Rod Stewart, Jimmy Barnes. En dit is Jackie Wilson, Try a Little Tenderness.

Jackie Wilson, Try a Little Tenderness. Het komt van het album John Wesley Harding van Bob Dylan. En hij nam dat album op met de beroemde studiomuzikanten Pete Drake en Charlie McCoy. Er verschenen covers van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, The Hollies, Graham Bonnet, Robert Palmer, Ian Gillan en Shemekia Copeland. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan, I'll be your baby tonight. Morgan Wade beleefde een ruige tienertijd met veel rock'n'roll, alcohol en drugs. Toen ze 19 jaar was, werd ze al opgenomen in een afkikkliniek. En dan heb je als singer-songwriter de onderwerpen voor nummers voor het oprapen. Dit komt van het album The Party Is Over, Morgan Wade, Parking Garage. Nee.

Morgan Wade, Barking Garage. Roy Orbison schreef het nummer met singer-songwriter Joe Melson en hij is tevens de achtergrondzanger. Het nummer werd opgenomen in Nashville met studiomuzikanten uit het A-team. Het werd de nummer 1 hit in Engeland.

Roy Orbison, Only the Lonely. Het komt van het album Appalachia van Emily Scott Robinson. En ze werd ontdekt door John Prine en staat onder contract bij Oh Boy Records, want dat is het label van John Prine. Dit nummer nam ze op in de Dreamland Studio in New York. Emily Scott Robinson, Cast Iron Heart. MUZIEK

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa werkte de afgelopen jaren veel samen met drummer en producer Tom Hambridge. Hij is de ultieme blues producer in Nashville. Maar dit album werd echter geproduceerd door Kevin Shirley. En de nummers werden opgenomen in Griekenland, Nashville en Hollywood. Joe Bonamessa, I'll take the blame.

Joe Bonamessa, I'll Take the Blame. Het is een compositie van Dennis Linde, een songwriter uit Nashville. In 1972 werd het opgenomen door Arthur Alexander. En dit is de cover van Elvis Presley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Australië en Canada. 6 in Ierland, 7 in Engeland en Zuid-Afrika. 9 in Nieuw-Zeeland en 17 in Nederland. Elvis Presley, Burning Love.

Elvis Presley, Burning Love. Alison Mora, dat is de ex-vrouw van Steve Earle. Intussen is ze getrouwd met Hayes Carl en ze is de jongere zus van Shelby Lynn. En op dit nummer is Shelby Lynn de achtergrondzangeres. Alison Mora, is heaven good enough for you?

0: Alison Moore met haar zus Shelby Lynn, Is Heaven Good Enough For You? Het is een compositie van Donald Sleets. En Donald Sleets is een beroemde songwriter in Amerika. Hij schreef hits voor Randy Travis, Keith Whitley, Alison Krauss, Alabama, John Denver, The Bellamy Brothers, Waylon Jennings, The Judds, Garth Brooks, Lee Ann Womack, Johnny Cash en Bobby Bear. En ook dit werd weer een hit. Een nummer 1 zelfs in Amerika. Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: the darkness. The gambler, he broke even, but in his final word.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blizzards. En daar met Prodig. Distance Mile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile, de eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967, George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Toen zei Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moest het kanaal klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus we hadden contact met de douane. En dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden je die jongens? Of?
1: Ik kende die jongens.
0: En, je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar, nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. En,
0: ja.
1: Zo langzamerhand ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja.
0: Dick Beekman,
1: ja,
0: de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde het blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. Want Jan Vennehuizen, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die sloot de contracten aan van al dat soort dingen. En jullie moesten het uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er. Bertus de Vrome was er.
0: Als chauffeur.
1: Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar. We waren vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we nou, het is wel makkelijker als nog iemand meegaan bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee, dat was net voor mij.
0: Dat was net voor jouw tijd?
1: Ja.
0: Goh, jammer, had ik wel. Had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
0: Ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: dat
0: was de basis van waar vertrokken werd, of?
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus
0: Ja.
1: En dan, ligt aan wat voor tijdstip of we bij... Arme Grietje moesten zijn of...
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want het was de grote vriend daar. Hè?
0: Ja, die woonde. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending.
1: Okay.
0: Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Ja. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En... ja, dit was voor ons allemaal, en ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen, was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, er stonden verschillende nummers op en ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk, als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Ja. Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja.
1: Eddie Boyd
0: ja.
1: ook. Had ik ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijven we maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, er ging een gitaarversterker in, er ging een zangversterker in. Er ging een drumstel in, en dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, het was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En het liefst een gewone piano. En dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja.
1: Er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd, dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes konden net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Ik denk in 1970 ongeveer, zijn we met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium. Dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later. Zo, op die manier.
0: Ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kins nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal? Met het busje?
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus. Ja. Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar.
0: Ja. En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè? Vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zou je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel. Weet je wel? Dus het was allemaal een beetje improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat natuurlijk hier in het noorden de grote schade fans. En er waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè, dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, dan was dat toch heel anders. Dan was dat. dan ging je nog wel weer vaak mee met een aantal mensen. Of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was. Want iemand wist dat dan wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze druim zelf nog heel vaak. En ik denk dat... had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien, gewoon internationaal. En ik vind het eigenlijk jammer, want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzards. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn. Ja.
1: En ik vind Gelling ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfgens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt zeg maar, de wisseling van de wacht van zeg maar, de Azere jongens naar de Zwolse jongens?
1: Ja. De Azere jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit. Ja. Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit. Ja.
0: Was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmi van der Vecht, Herman Deijnen en Hans Lafayette, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet.
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die kwam
1: jongens,
0: later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè, werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen. En, dat soort mensen. En het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Hij
0: schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd. Ja. Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit. En wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch.
0: Ja,
1: natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op.
0: Nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met de Sandy Coast en noem ze allemaal maar op daar kwam. En, daar werd, in mijn beleving, elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En, dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die 2-3 dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
0: Ja. Was wel lang wachten en rond.
1: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè, want je was de top op de wereld. Het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè, zeker met alcoholische versnaperingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
0: dat zal best. Die Live in Düsseldorf, die LP. Ja. Ben jij daar ook bij geweest?
1: Nee, net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt. Ja. Maar ik was nog niet direct betrokken bij die.
0: Nee, dat niet.
1: Meer de vrienden onder elkaar.
0: Dat was ook een legendarisch optreden.
1: Ja, fantastisch.
0: In de Rijnhallen.
1: Ja. Ja. We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
0: Ja.
1: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij. Hè.
0: Ja.
1: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de RAI, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
0: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
1: Ik denk de Krugerhallen. 10.000, 15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzards te wachten.
0: Ja. In Duitsland?
1: Ja, altijd.
0: In die tijd?
1: Ja. Samen met Alexis vaak.
0: Ja. Alexis Corner.
1: Ja.
0: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor een man?
1: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En,
0: ja, hij had met iedereen gespeeld.
1: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch.
0: Ja,
1: fantastisch, ja.
0: Dus, dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op, ja, jou, op jouw lijstje hebt gezet.
1: Ja. Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
0: Ja, zeker. Ja. Het begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
1: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij een band.
0: Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
1: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd. Ja. Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
0: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
1: Nee. We waren te druk hier, dus nee, ik kon niet wachten.
0: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen, ja, want Corner is in 1984 al overleden. Gospelship.
2: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

to die. When we both bid you, bid you, bid you.

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers die kwamen eruit voor, de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospelschip was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guggenhallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, of niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse Dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stonden echt voor de boom met alles erop en eraan. En, ja. Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op een of andere manier moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd, het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Venhuis, de manager. Ja, ja. Ja. Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt, van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op.
1: Ja, stond ik in contract, ja, ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan. Werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... de piano is niet goed. En die is vals. En caféhouder die dacht van, nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk. Maar gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus,
0: mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmig... Beiden daar problemen mee. Dingen moest goed zijn. Ja, ja. Ja, moest gestemd zijn.
0: Heb jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets... dat was meer een aangelegenheid van Harry. En die bepaalde natuurlijk altijd deed aankondigingen en deed nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon uit de hoofd die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan en de jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep je het een beetje verkeerd.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dat moest Jan in de afloop natuurlijk allemaal regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oh, oké, okay. Ja. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Hè? Ja. Het ging nooit om 100 man, het ging altijd om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: Er was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè? Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden in jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde, hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van, er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, er waren allemaal hapklare brokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier en dan was het gebeurd. Er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, over het algemeen wel. Nou, je kon er wel bij praten, zeg maar. En daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wat gedanst, toch wel. Ik weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde. Mm-hmm. Maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja, ja. de oude De Kolken. De Kolken hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja,
0: ja. Ja. Ja.
1: Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards of Q65 of wie dan Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de scholen, van de grote scholen.
1: Meestal zo tegen de zomer.
0: We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amen.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzards natuurlijk, van Cuba in the Blizzards, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk.

0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis and the Blizzards. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Te gast hier is George Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-72.
0: Ja, vijf jaar. Want in 72, toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 weken, werd 3 weken, werd 2 maanden.

0: half jaar. Eigenlijk werd hij 2 jaar.
1: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
0: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venhuizen. Maar dat was natuurlijk geen Guus Hiddink of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
1: Ja, ja.
0: En, maar ja, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen.
1: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode,
0: ja,
1: denk ik.
0: Het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Er werd heel veel verdiend.
0: Er werd heel veel verdiend, ja.
1: Jij was degene die...
0: Onderweg mag ik het beuren en anders ging het via Jan. Maar zeker. Ja, zakenvol, letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
0: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaren, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
1: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
0: helemaal niet. Nee, er werd niets verkocht onderweg.
1: Geen singeltjes,
0: LP's? Nee, geen singeltjes, geen LP's, helemaal niets.
1: Laat staan t-shirts.
0: Nee, helemaal niets van dat. Dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
1: Het meneer bedrijfsmatige,
0: Ja.
1: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij. Ja. Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
0: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7e of met z'n 8e. Hè? En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9e. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel.
1: Hmm.
0: Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
1: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
0: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Heel af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel meeging, gingen ze bij eigen gelegenheid.
1: En hadden jullie ook niet met... verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepies en dergelijke te maken.
0: Met name de heer Haar Brood had daar nog wel eens last van groepies. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versierde, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
1: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
0: Ja, Herman had wel 40 dames bij de achterdeur staan.
1: Ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden.
1: Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
0: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
1: Hoezo?
0: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. De bepaalde had hij dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Maar sterren verschijnen.
1: Nee, maar ik bedoel, als ze op het podium stonden dan?
0: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
1: Ja.
0: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld.
1: Even uitgepraat.
0: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Ja. Zo professioneel waren ze wel.
1: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
0: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van... vooral na mijn periode.
1: Yeah.
0: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm a Loving een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ja, vind ik een mooi nummer.
1: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja, heb wel weer, na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten. Mijn werkzaamheden waren wel anders geworden. En er was een gezin gekomen en toen zei ik van nou, ik blijf al thuis.
0: Ja.
1: Ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
0: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
1: Jawel hoor, jawel. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus was
0: Assenaren onder elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Jij ging later naar de kunstacademie naar Minerva.
1: Ja, ik heb al een poos bij Willy gezeten, Willy Middel.
0: Willy Middel.
1: Bij schooladvies en begeleidingsdienst. Uh-huh. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva, Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar ben ik, heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet, daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
0: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
1: Wie weet. Nou, maar meer het in elkaar zetten van die tentoonstelling. Ja, ja. Maar ook wel rondleiding hoor je wel.
0: Ja, ja.
1: Niks is mijn vreemd.
0: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drents Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was George Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB in the Blizzard.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Dolly Parton schreef het nummer voor de film 9 to 5. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 5 in Oostenrijk en België, 6 in Zweden, 9 in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en 10 in Nederland. Dolly Parton, 9 to 5.

Dolly Parton, 9 to 5. Het is een nummer van Bruce Springsteen uit 1976 en de cover van Manfred Mann's Earth Band werd een grote hit. Maar dit is Alan Clark, de voormalige zanger van de Hollies, Blinded by the Light.

Alan Clark, Blinded by the Light. Zanger Raoul Malo van de Mavericks uit Miami overleed in 2025 op 60-jarige leeftijd. Dit nummer eindigde 4 in Engeland, 9 in Ierland, 23 in Nederland, 63 in Amerika, 66 in Duitsland en 72 in Canada. De Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Het was een nummer van de Mercy Brothers, maar de cover van Billy Ray Cyrus werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië, 2 in Ierland, 5 in Denemarken en slechts 23 in Nederland. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Uncle Cracker, dat is de band van singer-songwriter Matthew Shaver. En hij komt uit de band van Kid Rock, Twisted Brown Trucker. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland, Australië, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en Denemarken. Uncle Cracker, Follow Me.

Uncle Cracker, Follow Me. Black Sabbath uit Birmingham veroverde met zanger Ozzy Osbourne de wereld met één grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Duitsland en Denemarken. Het nummer 1 werd de 2 in Nederland en Zwitserland. 3 in Zuid-Afrika en Oostenrijk. 4 in Engeland. 6 in Noorwegen. 7 in Frankrijk. 9 in Italië. En 12 in Ierland. Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Stevie Wright, dat is een singer-songwriter uit Australië. Het is de voormalige zanger van de Easy Beats. Hij zong de grote hit Friday on My Mind. Hij is geboren in het Engelse Leeds, maar als jongen van 9 jaar vertrok hij met zijn familie naar Australië. En dit is nummer 1 hit in Australië voor Stevie Wright. Evie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En dit is een compositie van Joe Bonamessa met zijn voormalige producer en drummer Tom Hambridge voor zijn 17e studioalbum. Daarnaast maakte hij al 20 live albums. Hij nam albums op met Bret Hart en Mahalia Barnes. En hij leverde onlangs een prachtig tributealbum af over B.B. King. Joe Bonamessa, Pains on Me.

0: Joe Bonamassa, Pains on Me. David Allan Coe, dat is een 86-jarige cultartiest uit Ohio. Hij verbleef regelmatig in heropvoedingsgestichten en in de gevangenis, maar hij werd desondanks groot met zijn country blues. Dit nummer is geschreven door Steve Goodman en John Prine. Het eindigde 4 in Canada, 8 in Amerika. David Allan Coe, You Never Ever Called Me By My Name.
1: Well, it was all that I could do.

Survivor, Burning Heart. Uriah Heep, dat was de band van zanger Ken Hensley uit Engeland. En dit was de grootste hit van de band. Het nummer eindigde 5 in Nederland, 9 in Duitsland, 15 in Denemarken, 17 in Finland, 25 in Canada, 39 in Amerika en 75 in Australië. Uriah Heep, Easy Livin'.

Uriah Heep, Easy Living. Charlie Daniels uit North Carolina speelde in de films The Midnight Special, Urban Cowboy, The Lone Star Kid, Sweet Home Alabama en Murder, She Wrote. En daartussendoor maakt hij muziek. Dit werd een hit in Amerika en Canada voor de Charlie Daniels Band, Long-Haired Country Boy.

The Charlie Daniels Band, Long-haired Country Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rainbow, dat was de band van de voormalige Deep Purple gitarist Ritchie Blackmore en de Amerikaanse zanger Ronnie James Dio. Het werd een hit in Engeland, Ierland, Nederland en Amerika. Rainbow, Since You've Been Gone.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Mooie muziek uit Amerika, mooie bluesmuziek, mooie Americana en muziek over de presidentsverkiezingen, want we kunnen er niet om toe. 3 november dan is het verkiezing van de nieuwe president van Amerika. Een beetje de president van de wereld zou kunnen zeggen. Dan gaat het tussen Donald Trump en Joe Biden. En daar valt heel veel over te zeggen, ook in de muziek. En dat gaan we deze uitzending doen. Maar we begonnen lekker met blues van Joanna Shaw Taylor met Here Comes the Flood.

stuk van haar nee CD Reckless Blues, Joanna Shaw Taylor, Here Comes the Flood. Ik herinner me de optreden nog van haar op het Holland International Blues Festival in Grollo, wat helaas dit jaar niet doorging. De volgende muziek is van Elvin Bishop. Een hele bijzondere man eigenlijk. Geboren in Iowa op een boerderij zonder stroom en stroomd water, zeg maar. Helemaal een blanke omgeving. Later verhuisde hij naar Oklahoma en vandoor uit naar Chicago in 1950. Man is van 1942. En ook kwam hij in aanraking met de Afro-Amerikaan, met Smokey Smothers onder andere. En ging in spullen in de band van Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. En ik denk dat hij door ontdekt ervan dat er Amerika meer is dan alleen de blanke bevolking. En dat de Afro-Americans dat die in niet al te beste omstandigheden doorleeft. Hij heeft nou een nummer uitgebracht samen met Charlie Musselwhite, de Montemonica-speler. En dat nummer dat giet over de verkiezingen, dat giet over de president. Ik lees in de laatste strofe van de tekst voor. He is the president but wants to be the king. Know what I like about the guy, not a goddamn thing. I want to know how can 4 years seem so long. Lord have mercy, what the hell is going on?

Ja, het is duidelijk waar als Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, maar waar als die start ten aanzien van de presidentsverkiezingen van 3 november. What the Hell, een single die dit jaar uitgebracht is. Nou, iemand aan de andere kant van het spectrum, dat is Rhiannon Giddens. Elvin Bishop komt van een boerderij, een blanke omgeving in Iowa. Rhiannon Giddens die komt uit South Carolina, dat is een Afro-American. Ze speelde in de Carolina Chocolate Drops, een hartstikke leuke band die rootsmuziek speelde. En ze zingt nou een nummer wat al heel oud is, al uit 1964 van de Staple Singers. Het was eigenlijk een beetje het volkslied van de Civil Rights Movement. En het is weer een beetje naar voren gekomen eigenlijk in 2017... toen die rellen in Charlottesville, toen die door waren. Dit is van de gelijknamige CD Freedom Highway.

De Freedom Highway. Het is een hele lange weg te gaan voor de Afro-Americans om de gelijkberechtiging met de blanke bevolking, maar dat echt voor elkaar. Ik denk dat er nog wel heel wat generaties overheen gaat. En de uitslag van de verkiezingen die hangt er denk ik nou met samen. Iemand die over die verkiezingen zong, dat was Ray Cooder in 2012. Hij heeft toen een cd gemaakt, dat was zijn 15e cd. Election Special, allemaal liedjes die te maken hebt, die gaat over verkiezingen. Onder andere Disney, Cold Cold Feeling.

De Cold Cold Feeling van Ray Coede van zijn CD Election Special uit 2012. De eigen compositie trouwens. Ik dacht eerst dat het misschien een compositie van of van Albert Collins of van T-Bone Walker zou wezen, maar het is gewoon een compositie van Ray Coede zelf. Nog een stuk wat te maken heeft met de verkiezingen in Amerika van 3 november, Election Day. Dit komt van de CD American Standard uit 2010 van de zangeres Dinah Kurtz. En ook dat gaat weer over die verkiezingen, over de verkiezingsdag.

0: Diana Kurz met de Election Day van de CD American Standard. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat op 3 november in Amerika een nieuwe president verkozen wordt. En hopelijk wordt het een andere. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Strange Fruit, een wereldbekend nummer, wat met name de Billie Holiday bekend geworden is. Al opgenomen in 1939, maar in heel veel versies uitgevoerd is. En ik kwam het tegen als een single van Terry Blade. En Terry Blade is een singer-songwriter uit Chicago. Een man met een hele mooie stem, een hele goede stem. Een mooie bariton, en ja, dat hoor je niet zoveel. Een zwarte man die dus dit nummer, dit elementaire nummer, zou bijna kunnen zeggen, tegen horen brengt. Met weinig begeleiding erbij, maar met een mooie stem erbij. En omdat dat 3 keer te horen is, lees ik even de Nederlandse vertaling voor van het nummer Strange Fruit. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. Een pastoraal tafereel in het galante zuiden. De uitpuilende ogen en de verwrongen mond. De magnoliageur, zoet en fris. En dan de plotse geur van brandend vlees. Hier zijn de vruchten die de kraaien plukken, die de regen oogst waar de wind aan zuigt, die de zon laat rotten, die de bomen laat vallen. Hier is een vreemde en bittere oogst. Strange fruit.
1: Southern trees bear a strange

Hele mooie, ingetogen versie van deze zanger uit Chicago, Terry Blade van Strange Fruit. Net dit jaar op single uitgekomen. Het origineel is uit 1939 van Billie Holiday, die even toen op de platen zit. Tekst is oorspronkelijk eigenlijk geschreven door een onderwijzer uit de Bronx in Amerika, Abel Meeropol, een Joodse man. Die hoorde van de verschrikkingen in het zuiden van Amerika, van het opknuppen van zwarte mensen door de blanke bevolking. En die heeft er deze tekst over gemaakt. Maar Billie Holiday, de zangeres die in 1959 aan drugsgebruik, overmatig drugsgebruik overleden is, die heeft het nummer legendarisch gemaakt.

Ja, dit is de meest doorleefde uitvoering die ik ken van dit nummer. Strange Fruit door Billie Holiday. Maar ook wel een mooie uitvoering is een wat recentere, uit 2013, van Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Joe Bonamassa is de gitarist die doorgaans heel erg nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig is, flink hard speelt. En Beth Hart is een zangeres die het gevoel ruim baan geeft in haar werk. En die combinatie van Joe Bonamassa en Beth Hart op de CD Seesaw, die leidde tot een hele mooie, ingetogen uitvoering van het nummer Strange Fruit.

Drie uitvoeringen van Strange Fruit, het gedicht over de rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika. Het origineel van Billie Holiday uit 1939, ja. Joe Bonamassa en Beth Hart uit 2013. En de meest recente uitvoering van Terry Blade, 2020. Het staat over een ander soort muziek, want die is er uiteraard ook. Blijf Amerikaanse muziek, Robin Ludwig. Robin Ludwig, die komt uit Texas en dat is een zuster van Charlie Robinson en Bruce Robinson. Een hele muzikale familie. In 2004 debuteerde zij en dit is haar nieuwe cd, de cd Lake Charles. En daarvan het nummer Greyhound.

Robin Ludwig uit de zeer muzikale familie Robinson van de cd Lake Charles Greyhounds. Vanessa Collier, een uitstekende saxofonist uit Amerika. Ze debuteerde in 2014 met het album Heart, Soul and Saxophone. Nou ja, dan weet je het wel. Een beetje de Amerikaanse Kenny Dulfer zou je kunnen zeggen. Er is een nieuwe cd van u te komen, de cd Heart on the Line. En een nummer wat ook wel ja, past in de muziek die ik in deze aflevering van Harry's Blues heb laten horen. Want de bloedhond werd vroeger heel vaak ingezet om me weggelopen slapen om die op te sporen. Vanessa Collier, Bloodhound.

De Bloodhound van Vanessa Collier. Saxofonist, alhoewel op dit nummer niet te horen, maar op de andere nummers op hun nieuwe cd Hard on the Line wel degelijk. We gaan nog wat samenzang. Ja, alhoewel Close Harmony. Dit is wel een beetje kenmerk van de band US Rails uit Amerika. Dit is de vijfde cd van deze band. De cd Letters of Gold. En door van een nummer wat natuurlijk prachtig bij de titel past, bij de naam van de band, US Rails, Mile by Mile.

Jawel, US Rails, Close Harmony, de Eagles klinkt daarin duur, maar dan van deze tijd van de cd Letters of Gold, US Rails. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de cd Rise Up. Kom in de bien, mensen. Ga stem in Amerika en ga vooral goed stem. De cd van Ronnie Earl en de Broadcasters. En die nummers gaat allemaal over de situatie in Amerika op dit moment. En zeker dit nummer. Blues for George Floyd.

0: is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Radiostations in Boston weigerden het nummer te draaien wegens suggestieve teksten. En desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika en tevens een grote hit in Europa. In 1981 werd het nog eens een keer gecoverd door Simon & Garfunkel. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Eddie Hodges uit Mississippi coverde op 14-jarige leeftijd een nummer van de Isley Brothers. En Eddie Hodges was een kindster. Hij zat al in films met Frank Sinatra en Edward G. Robinson. En hij vertolkte al rollen in de tv-series Bonanza, Gunsmoke en The Dick Van Dyke Show. Na deze wereldhit moest hij in dienst. Hij werd naar Vietnam gestuurd. En toen hij terugkwam, ging hij studeren en uiteindelijk werd hij psycholoog. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

Eddie Hutchins, I'm Gonna Knock On Your Door. Het origineel is van de Engelse zanger David Whitfield en hij had al een nummer 1 hit mee in Engeland. Maar het nummer werd gecoverd door Jay and the Americans uit New York, de band van Jay Black. En die versie werd een grote hit in Amerika, Engeland en in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. The Four Seasons uit New Jersey. De band van zanger Frankie Valli. Dat was een echte hitmachine. En later werd er een musical gemaakt over de band, Jersey Boys. Dat werd ook weer een succes. En in 2014 werd die musical nog eens een keer verfilmd door Clint Eastwood. The Four Seasons. Big Girls Don't.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Del Shannon uit Michigan scoorde maar liefst 31 hits, maar hij begon met een wereldhit. Dat werd de nummer 1 in Amerika, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daarna werd de man depressief en in 1990 pleegde hij zelfmoord op 56-jarige leeftijd. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. Jan en Dean, dat is een duo uit Los Angeles met Jan Barry en Dean Torrance. Jan Barry overleed in 2004 en vanaf dat moment ging Dean Torrance verder met de Surf City All-Stars. Het duo had maar liefst 28 hits en dit was een top 5 hit in Amerika. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena.

Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena. Het origineel is van Mary Clayton en er verschenen covers van Romana King, Linda Lewis, Linda Ronstadt en Cher, maar Betty Everett had er de grootste hit mee in Amerika, al werd ze in 1991 geklopt door de cover van Cher, want dat werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Israël, Noorwegen, Engeland en Zimbabwe. En in Nederland was het de top 5 hit, maar dit is de versie van Betty Everett. It's in his kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. De Penguins, dat is een band uit Los Angeles met zanger Cleveland Duncan. En de Penguins hadden een nummer 1 hit in Amerika, daar bleef het wel bij, maar met een nummer 1 hit in Amerika heb je ook je hele leven werk in Amerika. Cleveland Duncan overleed in 2012 op 77-jarige leeftijd. De Penguins, Earth Angel.

0: The Penguins, Earth Angel.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
0: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En Dallas Burrow is een singer-songwriter uit New Braunfels in Texas. En hij is een echte ouderwetse storyteller. Hij vertelt over zijn vader die een kroeg runde in Elliston Place en over de gewone mensen uit New Braunfels. En de singer-songwriter Ray Wiley Hubbard speelt als gast mee op dit nummer. Dallas Burrow, Rhythm and Weep.
2: What?

Dallas Burrow, Rhythm and Weep. Dion kwam uit de Bronx in New York en zijn muziek werd dan ook Bronx Blues genoemd. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En er verschenen nog covers van Chubby Checker, Del Shannon, de formatie Razy en Leif Garrett. Dion, Runaround Sue.

Dion, Runaround Sue. Bobby Day uit Texas, dat was een drukbaasje. Hij nam platen op als Bobby Day, maar ook als The Jets, The Voices, The Sounds, The Crescendos en The Satellites. En hij was de helft van het beroemde duo Bob en Earl met de wereldhit Harlem Shuffle. Dit nummer werd een grote hit voor de Engelse Dave Clark 5, maar in 1958 had Bobby Day zelf er al een nummer 1 hit mee in Amerika. Bobby Day, Over and Over.

Bobby Day, Over and Over. De Shirelles uit New Jersey. Dat was een high school groep met vier dames. Ze speelden in het voorprogramma van Little Richard en Etta James en ze stonden model voor andere meidengroepen zoals de Chiffons, de Supremes, de Ronettes en de Crystals. De Shirelles scoorden 35 hits, maar dit was de enige nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow?

de Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow. Dion zag er geen single in. Hij nam het nummer als eerste op, maar slechts als albumtrack. Bobby V uit North Dakota zag de hitpotentie van het nummer wel en scoorde met de cover een nummer 1 hit in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. De Bobby Fuller Four uit Texas scoorde een top 10 hit in Amerika met een cover van The Crickets. En even later, Bobby Fuller was pas 23 jaar, was zijn carrière voorbij. Hij werd in Hollywood dood aangetroffen in een geparkeerde auto en de moord werd nooit opgelost. De Bobby Fuller Four, I Fall.

The Bobby Fuller Four, I Fought the Law. The Crests, dat was een band uit New York met zanger Johnny Maestro. En Patricia Van Ross, dat was de zus van zanger Luther Van Ross. De band had 12 hits en dit werd net geen nummer 1 hit. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse Hot 100. The Crests, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. Het nummer is van Ray Charles uit 1959 en het werd 241 keer gecoverd, onder meer door Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, The Righteous Brothers, Jerry and the Pacemakers, John Mayall, Albert King, Eddie Cochran, André Hazes met Herman Brood, John Lee Hooker en Jan Akkerman. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Het nummer is geschreven door John Sebastian, de zanger-gitarist van The Love and Spoonful uit New York. En het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. Later werd het nummer nog een keer gecoverd door Sean Cassidy. En toen werd het opnieuw een grote hit in Amerika en ook weer in Canada. The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Het was de enige nummer 1 hit in Amerika voor de Turtles. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Zuid-Afrika, 6 in Zweden en 9 in Noorwegen. Het was een echte radiohit. Het nummer werd op de Amerikaanse radio evenveel gedraaid als Yesterday van de Beatles en Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De Turtles, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ricky Valens, dat is een zanger uit Wales. U moet hem niet verwarren met de Amerikaanse zanger Ritchie Valens, de man van de hit Donna. Ricky Valens coverde een Amerikaanse hit van Ray Peterson en daar had hij een nummer 1 hit mee in Engeland. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad gaat en met de praten over